0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hiepen. Israël heeft geprobeerd de belangrijkste Hamas-leider in Gaza te doden. Bij het bombardement op een flatgebouw kwamen minstens 5 mensen om het leven. Het is niet bekend of het kopstuk de aanval heeft overleefd. Volgens het Israëlische leger was het doelwit verantwoordelijk voor het plannen van de aanslag op 7 oktober, nu 3 jaar geleden. In het centrum van Amsterdam is een man neergestoken. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis. Volgens AT5 werd er in eerste instantie uitgegaan van een schietpartij, maar toen de hulpdiensten bij de man aankwamen, bleek het om een steekpartij te gaan. Er is nog gezocht naar de dader, maar die werd niet gevonden. De verkiezingen in Letland zijn ruim gewonnen door de partij van premier Koolbergs. Dat blijkt uit de eerste peilingen. De verkiezingen stonden vooral in het teken van de dreigingen uit Rusland en zorgen over de veiligheid. Koolbergs zegt dat hij niet gaat samenwerken met de nummer 2, de rechtspopulistische partij Letland Eerst. En er zijn vandaag 500.000 overvliegende trekvogels gespot, die op weg zijn naar warmere gebieden. Tijdens de jaarlijkse telling waren vogelspotters op bijna 130 plekken aan het tellen. Ze zagen 200 verschillende soorten voorbij komen. De trekvogels hebben het lastig, mede door klimaatverandering en illegale jacht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog en een graad of 11. In de ochtend valt in het noorden wat regen. 'S Middags is het overwegend droog met zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bij een winkelpand in Den Bosch is een explosie geweest. Een deel van de gevel is weggeblazen en er ligt veel glas op straat. De bewoners van appartementen boven het winkelpand zijn voor de zekerheid geëvacueerd. Niemand raakte gewond. De politie en explosieve experts onderzoeken de knal. Bij een brand in de buurt van de bekende Peruaanse Inca-stad Machu Picchu is iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het vuur woedt vlak bij de belangrijkste toegangsweg naar de historische ruïnes. En de brand is waarschijnlijk aangestoken door boeren die op zoek zijn naar vruchtbare grond. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Daar werd vrijdagnacht iemand doodgeschoten voor de deur van een café. Een Amsterdammer van 34 die volgens het Parool al een tijdje ruzie had over geld. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen, dus mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. En zwaar noodweer heeft geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen in Spanje. In Barcelona viel de grootste hoeveelheid regen op één dag in 20 jaar tijd. Hulpdiensten kregen ruim 2000 meldingen binnen en meer dan 20 mensen hadden medische hulp nodig. Maar niemand raakte ernstig gewond. Inwoners moeten tot morgenmiddag thuis blijven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 11 en op de meeste plaatsen droog. In de ochtend een spatje regen in het noorden. In de middag is het overwegend droog met een mix van zon en wolken en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: fm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft maatregelen nadat een vrouw aan de bel trok over een groepsverkrachting door studenten in 2024. De universiteit en justitie kregen veel kritiek omdat er geen strafrechtelijk onderzoek kwam. Dat komt er nu wel. Uit medeleven met het slachtoffer zijn alle evenementen op de campus afgelast. In Den Bosch zijn meerdere appartementen ontruimd nadat er een explosie is geweest bij een winkelpand. Bewoners moeten buiten wachten tot ze weer naar binnen mogen en door de klap is een deel van de gevel weggeblazen. De straat ligt vol met glas. Er raakte niemand gewond en er wordt nu onderzoek gedaan naar wat er precies gebeurd is. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de schietpartij in Amsterdam-Zuid vrijdagnacht. Een 34-jarige man kwam om het leven toen hij voor de deur van een café werd beschoten. Volgens het Parool had het slachtoffer al een tijd ruzie, mogelijk over geld. De politie onderzoekt het schieten en gaat uit van een gerichte actie. En in de buurt van de bekende toeristische Inca-stad Machu Picchu woedt een brand. Eén iemand kwam om het leven en twee anderen raakten gewond. Waarschijnlijk is het vuur, vlakbij de belangrijkste toegangsweg naar de stad, aangestoken door boeren. Volgens de hulpdiensten breidt het vuur zich snel uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bijna overal droog en 9 tot 14 graden. De ochtend start alleen in het noorden met wat regen. 'S Middags is het overwegend droog en schijnt de zon met een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet mag je ook trappen.
2: Nee. Die vet mag je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Zwaar bewapende agenten hebben iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. 34-jarige Amsterdammer werd daar vrijdagnacht vlakbij een café beschoten. Volgens de politie lijkt het te gaan om een gerichte actie. Het slachtoffer had volgens het parool een langlopende ruzie, waarschijnlijk over geld. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden, maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat deze generatie niet verantwoordelijk is. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft maatregelen na ophef over een verkrachtingszaak. Een studente zegt in 2024 te zijn misbruikt door meerdere mannen, maar niemand werd vervolgd. Er komen nu onafhankelijke onderzoeken. Ook wil de universiteit de studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. En Max Verstappen maakt zich op voor de Formule 1-race in Maleisië, straks om 9 uur. Voor het eerst dit seizoen start hij vanaf pole position. Verstappen gaat voor de winst. Ik heb dit jaar ook nog geen race gewonnen, dus ik ga proberen ook dat voor elkaar te krijgen, zegt hij. Dan het weer van Weer Online. In het noorden valt vanochtend wat regen. Vanmiddag is het overwegend droog met zon en stapelwolken. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakleu lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
7: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Bij een inval in een woning in Amsterdam-West is een man opgepakt voor de dodelijke schietpartij bij een café in Amsterdam-Zuid gisteren. Een man van 34 kwam om het leven. Volgens de politie was het een gerichte actie en het parool zegt dat de twee ruzie hadden over geld. Het is goed dat er aandacht is voor het Nederlandse slavernijverleden, maar herstelbetalingen doen vindt ruim 80% van de Nederlanders te ver gaan. Dat heeft RTL gepeld. Het is te lang geleden en de generatie nu is er niet voor verantwoordelijk, zeggen ze. Ook vragen zich af aan wie het geld betaald moet worden. In Den Bosch is een deel van de gevel van een winkelpand weggeblazen door een explosie. Er ligt veel glas op straat. Buurtbewoners werden wakker door een paar harde knallen. Niemand raakte gewond. Mensen die boven de winkel wonen werden voor de zekerheid uit hun huis gehaald. De oorzaak van de explosie is niet bekend. En er waren gisteren parlementsverkiezingen in Letland en die heeft de pro-Oekraïense partij van premier Kulbergs ruim gewonnen. Die is verrast en hoopt premier te blijven. Partijen die pro-Russisch zijn haalden veel minder stemmen, zoals de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Daarmee wil

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
11: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl.

0: geblazen en er ligt veel glas. Er zijn geen gewonden. Bewoners erboven moesten uit voorzorg hun huis uit. Politie onderzoekt wat de oorzaak van de explosie is. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft in een videoboodschap maatregelen na flinke ophef over een groepsverkrachting. Een studente zegt 2 jaar geleden te zijn misbruikt door meerdere mannen en niemand werd vervolgd. De universiteit wil de rol van studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. Er flinke overstromingen door noodweer in Catalonië in Spanje vannacht. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. De hulpdiensten ontvingen ruim 2000 meldingen. Ruim 20 mensen kregen medische hulp. Ook het regionale treinverkeer ligt stil. Honderden reizigers stranden op een station. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend plaatselijk dichte mist, vooral in het oosten, midden en zuiden. Die lost halverwege de ochtend op. Vanmiddag is het dan vrij zonnig en het blijft waarschijnlijk droog bij 18 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkerbelt.

0: LG en Bruno Mars. Ze hadden het over stil.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Nou, dat is alles behalve wat we de komende twee uur gaan doen. Stil. Hartelijk goedemorgen en welkom bij de Twentse Ochtendshow voor deze zondag. Deze 4e oktober, mensen. Ja! Tot aan 10 uur gaan we wederom terugkijken op de meest opvallende zaken, de ochtendshows van de afgelopen week. Eerst even wat historische feiten voor deze 4 oktober.
1: Vandaag, de dag dat.
0: Vandaag in 1980 brak er brand uit aan boord van het cruiseschip de Prinsendam. Eigendom van de Holland-Amerika-lijn. Ja, het schip voer op dat moment in de Golf van Alaska. De brand ontstond in de machinekamer en bleek al snel oncontroleerbaar. Ondanks de inspanningen van de bemanning en ook de hulpdiensten moest het schip worden geëvacueerd. Gelukkig konden alle 520 passagiers en bemanningsleden veilig worden gered door de Amerikaanse kustwacht en andere schepen in de buurt. Vandaag in 1980.
1: Vandaag de dag dat.
0: Dat op 4 oktober 1992 een vrachtvliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al neerstort op de flats Groeneveen en Kruidberg in de Amsterdamse Bijlmer. Het vliegtuig, een Boeing 747, verloor kort na het opstijgen twee motoren en kon daardoor niet meer veilig terugkeren naar Schiphol. Ja, bij de Bijlmerramp kwamen maar liefst 43 levens. Die kwamen om. Mensen kwamen om. Waaronder die van de bewoners van de flats, maar ook de bemanning van het vliegtuig. Een droevige dag op 4 oktober 1992. Goed, nou. Zijn er nog zaken waar we moeten denken vandaag? Ja, zeker mensen. Het is vandaag Wereldwandeldag, want wandelen is gezond. Zeker in Nederland is een stukje lopen ook nog eens super eenvoudig. Ja, want hoger dan een verkeersdrempel komen onze heuvels doorgaans niet. 4 oktober is het daarom Wereldwandeldag om het belang van een goede mars te onderstrepen. Nou, en dat komt heel goed uit. Want als je een trouwe viervoeter hebt, die kan je dan mooi even meenemen. Want het is ook vandaag Werelddierendag, hè. Een dag die vandaag in 1930 voor het eerst werd gevierd. Op initiatief van de Italiaanse dierenvriend en schrijver Heinrich Zimmermann. Typisch Italiaanse naam ook. Werd deze dag in het leven geroepen om aandacht te vragen voor het welzijn van dieren. En tevens wereldwijd de bewustwording te creëren voor de rechten van de dieren. Nou, Werelddierendag is uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie waarbij dierenrechtenorganisaties, scholen en dierenvrienden over de gehele wereld evenementen organiseren ter ere van de

0: Diamonds op de Tenzer Radio. Sam Smith was dat. En daarvoor de dansklassieker uit de jaren 80. Dennis Edwards en Cilla Garrett. And Don't Look Any Further. De Twentse Ochtendshow. We gaan weer terugkijken op de meest opvallende zaken uit de ochtendshows van de afgelopen week. En hier is het eerste fragment.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Maar met die laatste keuze zomaar in Lossen in de hondenpoep gaan staan. En dat moet je niet willen. Daarom heeft CDA Lossen een idee. Jos in het veld, goedemorgen.
3: Hey, Wim, goedemorgen.
2: Ja, ja. Is voor jou die military of niet?
3: Wat zeg je?
2: De military, is dat wat voor jou?
3: Nou, ik ben daar destijds een aantal keren geweest. En dat was vaak via ondernemersclubs op bedrijven. Ja, ik vind het prachtig. En onvoorstelbaar hoeveel mensen daar naartoe gaan. En de sfeer die er heerst. En ja, het is daarnaast wel een aparte wereld, zeg ik altijd.
2: Ja, ja, dat is het zeker wel, ja. Ja, nou ja, te gek. Ja, het weer moet ook een beetje meespelen. Maar ja, er zijn ook mensen die uiteindelijk de fiets kwijt zijn. En dan blijven laarzen in de modder steken en dat soort dingen. Maar goed, dat is een andere discussie.
3: Nou ja, goed, als je s'avonds kunt zeggen, ik ben wel thuis gekomen, ik heb de laarzen vergeten, maar dan helemaal uit te leggen, maar dan ben je wel thuis. Hè?
2: Zo is het. Ja, zeker, zeker. Jos, een idee van CDA Lossen, tenminste, jij bent daar onder andere mee bezig. Hondenpoep bakken, en daar lachen we om, maar soms zijn het toch wel serieuze zaken die op de stoep liggen. Hè?
3: Nou ja, kijk, het punt, dat komt iedere keer weer in de gemeente, in elke gemeente denk ik, die hondenpoep. Het is allemaal lastig. Mensen zijn gek met huisdieren. Anderen hebben niks met huisdieren. Maar een hond moet eruit. Ja, en zolang die je niet hebt geleerd dat hij op het toilet kan, moet je ermee naar buiten.
2: Ja.
3: En dat is toch wel de ergernis. Dat blijft een ergernis, nummer één. En als je dan als gemeente ervoor zorgt. Want mensen, wat sommige mensen vergeten, je hebt een opruim- en een aanlijnplicht binnen de bouwde kom. Dus dat betekent als jouw hond ergens iets doet, want die hond die weet niet beter, dan ruim het dan even op. Nou, en er kwamen bij ons, met CDA, wat signalen binnen van luister is. Ik wil heel graag opruimen, maar ik zie nergens een afvalpak waar ik dit in kan deponeren. Nou, dat was ook de reden. We zeggen van, nou, laten we nou even het college vragen van, hoe is de status nu van al die bakken? We weten het niet exact als raad. En daar kwam gisteravond wel een antwoord op.
2: Oké, okay. Ja, de vergadering was gisteravond. En wat was het antwoord? Ik ben benieuwd.
3: Nou, we hebben in 2018 hebben we 65 van die bakken geplaatst. In de hele gemeente Lossen. Daar kun je dus je zakje in doen, hè, als je het netjes opruimt. Daarnaast mag je het ook in de gewone groene bakjes doen, de afvalbakjes die staan. Maar er kwamen wat signalen binnen van bepaalde gebieden is het niet. Dus daar gaf dus het portefeuillehouder het antwoord op. Ja, we hebben sinds die tijd toch zeker een 35 extra geplaatst. En we doen het namelijk op aandringen of op advies van de inwoners. Nou kijk, en daar zit nou het verhaal om het ook aan te kaarten, ook richting de inwoners. Want de portefeuillehouder geeft aan, binnen 250 meter moet zo'n bak staan. Nou, als dat niet zo is, geef een melding. En 250 meter, dat is ongeveer 3, 4, 5 minuten wandelen. Nou, dan kun je zo'n zakje wel meenemen, zeg ik altijd, binnen de bebouwde kom.
2: Dat moet lukken, ja.
3: Maar mocht dat niet zo zijn, ja, dan is het toch wel fijn dat ook de inwoners snappen dat je een melding kunt doen bij de gemeente Lossen. En als je op de site kijkt van melding gemeente Lossen, dan klik je gewoon even aan, je geeft een melding en je mist iets. Kijk, je kunt schieten op social media dat het niet voor elkaar is. Maar je kunt ook met elkaar samenwerken en zeggen van luister eens, ik zal eens even een melding doen. Maar op dat punt, ja, er klagen wat meer mensen over dat daar niets staat. Doe dat nou. Kijk, en dat ruimt ook op. Want je ziet nog steeds mensen, een bepaald deel, ja, die ruimen niks op. Maar dan weet je net zo goed als ik ben.
2: Ja.
3: De een is netjes.
2: En de ander niet, ja.
3: En er is maar een klein gedeelte, sinds dat we allemaal een telefoon hebben. Er zijn mensen die laten binnenboden, komt de hond loslopen, die kijken op de telefoon. Die hond die vraagt echt niet aan de baas van, kan ik hier even een moppie neerleggen? Nee, dat doet hij gewoon.
2: Ja,
3: ja, en dan En dan zegt die eigenaar, die door waar gesproken, ja, ik heb niet gezien. Ja, maar dat is niet aan de hond, dat is aan de eigenaar.
2: Nee, maar dat vind ik ook zo mooi wel, wat je zegt. Ik zie dat ook bij mij in de woonplaats. Er lopen heel veel mensen, die laten de hond uit, maar die lopen dan met een mobiele telefoon in de hand op die telefoon te kijken. En stel dat ze nou struikelen over een tegel, dan heeft de gemeente het gedaan, weet je. Dat is een hele andere discussie. Maar dat is echt ongelooflijk, ja. En ook die hond, die doet maar gewoon over plasjes en toestanden. Doe maar.
3: Ja, we hebben met speelveldjes te maken met kinderen en noem alles maar op. En ook als je op tot 12 ligt. Ze willen het niet bij hunzelf voor de deur. Ligt het bij een ander voor de deur, dan zeggen ze, ja, ik heb het niet gezien. Ik heb onlangs iemand aangesproken op de telefoon. Die was ook op de telefoon. Ik zeg, ben je cool, weet je niet meer waar je woont of zo? Ben je Google Maps aan het kijken? Ja, ik was maar de vraag, hoor.
2: Dus conclusie, Jos, melden.
3: Het is heel simpel. Laten we met elkaar zorgen dat het voor de goedwillige mensen. Maak gewoon even een melding. Als je denkt, bij mij in de buurt staat niet zo'n ton, of het is 250 meter, is er niet. En je moet ook echt niet met de duimstok langs de straat gaan. Maar 3 tot 5 minuten wandelen en ik kan hem deponeren. Ja, dan is het alleen maar goed. Dus laten we dat nou met elkaar samen oplossen.
2: Goed zo.
3: Heb je dat, pak even, neem even de tijd, klik en meld. Het gaat heel simpel, ook bij de gemeente lossen, melding maken. God, daar en daar mis ik wat, zou u daar even naar willen kijken? Muziek maakt de klank, zeg ik altijd. En dan komt het netjes voor elkaar, we hebben een pak op voorraad. En ze willen graag luisteren naar de mensen om die dingen te plaatsen.
2: Ja? Zo, het is ook een les voor de rest van de gemeente in Twente. Gewoon melden bij de gemeente, dat gaat goed komen.
3: Niet kermen, maar gewoon doen. Ja?
2: Zo, ik zat te wachten op nog een kreet bij jou, Jos, dus dat komt altijd goed. Dankjewel weer en we gaan...

0: afgelopen week werd bekend dat we toch naar het Eurovisie Songfestival gaan. Nou, ik er toch een suggestie mag doen. Davina Michel, zeg ik op mijn beurt. I Won't Let Go, hoorde je zojuist in de Twentse Ochtendshow. En zij zou heel goed ons land kunnen vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. De Twentse Ochtendshow. Zo dadelijk zijn we terug met een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows. Nu het laatste nieuws. Hier is Tanja Reinders.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: andymeister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
5: Gevonden!
6: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
7: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon...

0: langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.

0: Dokter.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
4: Gevonden!
5: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De Military Boekelo wordt vandaag beslist tijdens de afsluitende springproef. De Duitse Julia Krajewski gaat na de cross-country aan de leiding. Ze kan daarmee de eerste ruiter worden die de Military Boekelo voor de derde keer wint. Voor het Nederlands kampioenschap staat Tijn de Blauw er het beste voor. Hij bleef als enige Nederlander foutloos en binnen de tijd en leidt het klassement. Renske Kroese en Janneke Boonzaaier volgen, terwijl titelverdedigster Sterre van Houten vierde staat. De springproef begint vandaag om 11:15. En dan nog meer sport. Een bijzondere voetbalzondag in Haaksbergen. Want Bon Boys en HSC 21 treffen elkaar voor het eerst sinds 1960 weer in competitieverband. De twee clubs komen elkaar vanmiddag tegen in de vierde divisie. De belangstelling is groot. Er worden zo'n 2500 toeschouwers verwacht op Sportpark De Greune. De clubs nemen extra maatregelen voor een gezellig verloop. Zo is er een minuut stilte voor het overleden erelid Tony Nijhuis. En na afloop van de opkomst komt er een gezamenlijk confetti-kanon. Ook in de vierde divisie, TVC 28 ontvangt vanmiddag om 14:00 Kwik 20 in Tubbergen. TVC wil zich herstellen van de eerste nederlaag van het seizoen. Kwik 20 staat in de onderste helft van de ranglijst. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag wordt het opnieuw een prima dag. Als de mist is weggetrokken is er ruimte voor de zon en daardoor loopt de temperatuur op naar 20 tot 21 graden. Ook de wind is rustig, het waait zacht uit westelijke richting.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Avril Jake op de Twentse Radio. In My World. En daarvoor draaiden we The Boss. Bruce Springsteen uit de 80s. En Brilliant Disguise. Zo dadelijk weer een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week. Na deze van Shawn Mendes.

0: Twente Ochtendshow met muziek van Shawn Mendes. Je hoorde Mercy in Twente Wordt Wakker. Waar we inmiddels weer aanbeland zijn bij een fragment uit een van die Twente Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: Toch gaan we alvast naar een soort van winterprogrammering. En dat doen wij in Lonneke. Want Stichting Zomerjak Lonneke start het winterseizoen. Jeanette Verloenen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, ik denk al meteen aan sneeuw en aan gezelligheid en aan kaarsjes. Maar is het al zover komende zondag?
3: Ja, het is wat, hè. Nee, we beginnen, we hebben een Zomerjak. Dat is muziek, concertjes in de kapel in Lonneke. En dan hebben we het winterseizoen. En het winterseizoen, ja, beginnen we eigenlijk in oktober. Dus ja,
2: 4 oktober
3: beginnen we met het eerste. Ja, en we gaan door tot april.
2: Ja, kun je even aan de rest van Twente uitleggen wat het is?
3: Nou, Zomerjak is een heel laagdrempelig iets, concertjes. Die zijn een uur lang. Dus we hebben zoiets van, nou ja, als je niet weet wat een concert is, nou ja, een uur is vol te houden, zeg maar dan altijd maar. Het is een vrijwillige bijdrage, dus je hebt ook niet een hoge entreekosten. Dus het is eigenlijk heel laagdrempelig bedoeld dat mensen kennis maken met allerlei soorten muziek. Van een beetje klassieke muziek naar iets modernere muziek, van alles wat. We proberen elk jaar ook een gevarieerd mogelijk programma in elkaar te zetten.
2: Ja, en een mooie ambiance, zeg ik dan maar weer, voor een uurtje, bedoel ik toch?
3: Ja, het kapelletje, het is heel grappig, een Lonneke, de kapel denkt iedereen aan de kerk.
2: Ja.
3: En die is ook goed zichtbaar. Het kapelletje die is aan de Dorpstraat 44, die is een beetje naar achteren gezet. Maar als je daar binnenkomt, dan heb je zoiets van, oké, mooi. Ramen van glazenier uit Oldenzaal, Annemiek Punt. Hele mooie glazen en dit is een prachtige akoestiek. Iedereen die er speelt zegt van, oh, wat een mooie akoestiek. Dus ja.
2: Ja, tot mijn grote schande, want ik kom regelmatig met de fiets even door Lonneke, ook wel eens met de auto. Maar ik heb een kapelletje, dat heb ik dan gemist. Maar dat is, ja, dat ligt aan mijzelf natuurlijk. Maar ik zal er eens beter op letten.
3: Er ligt iets naar achteren en ja, je bent gewoon 4 oktober zondag mee van harte welkom om te kijken en te luisteren.
2: Nou, dat gaat goed komen. Tenminste, dan ga ik dat redden. 4 uur. Ja, dat moet lukken.
3: Ja, 3:30 gaan de deuren open. Dan kan iedereen rustig binnenkomen en om 4:00, 4 tot 5. En na afloop hebben we nog even een kop koffie, ook allemaal gratis. Of kop thee. En dan kun je nog even met de muzici kennis maken of even nog wat vertellen. Of, ja.
2: Er staat komende tijd, want vol is vol. Dat betekent dus, we hoeven niet te reserveren. We kunnen gewoon aankomen lopen of fietsen.
3: Ja, ja. Ja, het is wel in het begin, waren er niet zoveel mensen. Nou komen er wel meer. Dus als het echt, 100, dan wacht van de brandweer en niet meer mensen erin. Dan
2: zeg je nou 100, Jeanette? Zeg je nou 100?
3: 100, ja.
2: Dat kan, dat kan in een kapelletje. Oké. Okay.
3: 100 kunnen in het kapelletje, ja.
2: Oké, okay, wat goed.
3: 100.
2: Nou.
3: Ja. Maar daarna zegt de brandweer,
2: dus, is goed, kan niet meer. Maar, begrijp ik ook nog. Ja.
3: Dat is helemaal prachtig. Iedereen
2: even kijken.
3: Is welkom. En
2: 4 oktober begint het, dat is komende zondag. We hebben dan nog 22 november, 17 januari, 14, et cetera. Maar in ieder geval, zondag start het seizoen. En wat zien we zondag?
3: Ja, heel mooi. 3 vrouwen die allemaal van echt goede muziek onderwijs hebben genoten. En die is Arco Fluit. En ze hebben een strijkstok. Want Arco is strijkstok, fluit is de fluit. En ze hebben heel mooi met, heel mooi. Scandinavië zit erin, maar ook Heiden zit erin. Het is gewoon een heel gevarieerd programma. Dus echt de moeite waard om even naar Lonneke waarschijnlijk nu op de fiets te kunnen komen.
2: Zeker weten. Lonneke is altijd mooi om even met de fiets heen te gaan. Fantastisch. Zondag 4 oktober, 4:30. 3:30 is de inloop kapel, in de kapel uit Liefde.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staalgave tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via plenjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemenenco.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemenenco.nl. Riemenenco.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
0: Gevonden!
10: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
11: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
12: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutus inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het is Dierendag en staatssecretaris Erkens vindt het wrang dat

0: RTL gepeild. Het is lang geleden en de generatie nu is er niet verantwoordelijk voor, zeggen ze. Ook vragen ze zich af aan wie het geld betaald zou moeten worden. En in Maleisië begint nu de Formule 1-race met Max Verstappen op pole position. Dat is voor het eerst dit seizoen dat hij daar vandaan vertrekt. Verstappen gaat helemaal voor de winst. Ik heb dit jaar ook nog geen race gewonnen. Dus ik ga proberen ook dat voor elkaar te krijgen, zei hij gisteren. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend plaatsen dichte mist, vooral in het oosten, midden en zuiden. Die lost halverwege de ochtend op. Vanmiddag is het dan vrij zonnig en blijft waarschijnlijk droog bij 18 tot 22 graden. En dan over het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: van Velzen en Baby Get Higher.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En het eerste plaatje na 9 uur kwam van de mannen van One Republic. Runaway, dat zongen ze. Deel 2 van Twente wordt wakker voor deze zondag, deze dierendag, mensen. Hè? Denk er even aan, hè. Heb je het vergeten? Even een paar lekkere stokjes of brokjes bij de supermarkt halen vandaag. Want ja, je moet die vier voeten toch een beetje verwennen op deze dag, zeg ik om mijn beurt. Goed, nog 2 fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week liggen klaar om herhaald te gaan worden in dit uur. Daarnaast kijken we naar het laatste nieuws in onze regio. Tanja Reijn.

0: op de Twentse Radio. En dat is niet verkeerd bedoeld hoor, want zo somber is het allemaal niet. Homewrecker hoorde je. En Janet Jackson daarvoor op jouw keuze in Twente. En What Have You Done For Me Lately? De Twentse Ochtendshow. Het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Al leuke dingen die spontaan aankomen, lopen, aankomen, wandelen. Dat gebeurde gisteren op de redactie in Enschede. Roos van der Plasje kwam daar in één keer binnen. En jullie zochten, want jullie zijn met z'n tweeën, een overnachting, heb ik begrepen. Roos, vertel eens.
3: Ja, dat klopt. Ik ben bezig met een project op zoek naar een ander, waarbij ik door alle Nederlandse gemeenten loop zonder slaapplek. Om elke avond dus op zoek te gaan naar een plekje waar ik een avond mee mag doen, welkom ben en kan overnachten. En toen dachten we gisteren van, wie kennen veel mensen en kunnen ons helpen aan een leuke plek op een, bij iemand die veel weet over Enschede en ons welkom wil heten. Toen dachten we, we lopen de redactie op. En daar hebben ze ons zeker verder geholpen.
2: Ja, je kwam de kok tegen, geloof ik, hè?
3: Ja, we kwamen heel veel mensen tegen. Uiteindelijk werd het een soort groepsproject.
2: Ja, dat heb ik begrepen van de redactie. Ja, dat is wel leuk. Jullie hebben even gezeten aan de tafel, zeg maar. En uiteindelijk toch een slaapplek gevonden. Hoe is dat precies gegaan?
3: Nou, we dachten eerst, misschien kunnen we wel bij de burgemeester terecht.
2: Oh, ja.
3: Ja, je mag altijd dromen, toch?
2: Ja, zeker.
3: Dus toen waren we daar en toen zeiden ze, we kunnen wel de oud-burgemeester eens opbellen. Dus die werd gebeld en die was net onderweg naar Den Haag. Dus die kon ons niet verwelkomen, maar hij zei, er woont wel hier in de buurt een vrouw en die staat er misschien wel voor open en die heeft ook genoeg te vertellen. Dus toen werden we om de hoek geleid naar Ingrid en Tjibbe. En daar stonden we aan de deur en het was eigenlijk bijna vanzelfsprekend als we naar binnen mochten. Ze waren meteen, welkom. En toen een half uur later stonden we daar pannenkoeken te bakken.
2: Ach, te gek. Wat leuk.
3: Ja, zeker.
2: Hey, en wat voor slaapplek heb je dan? Leg je dan, dat geldt natuurlijk ook voor andere plekken in Nederland, gewoon in de meest bijzondere ruimtes of bedden of gewoon op een matrasje. Hoe gaat het precies?
3: Het is altijd een verrassing. Dus ik heb een matje en slaapzak bij me. Dus daar slaap ik vaak op. Maar dit keer waren er twee matrassen lagen boven waar we op konden slapen. Dus dat was super fijn. Soms wordt een stretcher ergens vandaan gehaald op de bank. Er is vaak wel iets te verzinnen.
2: Je doet dit samen met Jip toch, geloof ik? Yeah?
3: Ja, hij was gisteren, hij heeft één dag meegelopen, maar verder doe ik het alleen.
2: Helemaal alleen, oké. En hoe lang ben je al onderweg?
3: Ik ben nu onderweg sinds januari.
2: Goeie genade.
3: Ja, dus ik heb er een jaar voor uitgetrokken. Met kerstavond hoop ik Nijmegen binnen te lopen. Daar wonen mijn ouders.
2: Oké, en waar ben je ongeveer geweest? Heb je een kaartje of kunnen we dat ergens zien?
3: Ja, ik ben nu in Limburg, Zeeland, Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland en dan Friesland, Groningen, Drenthe geweest. Nu in Overijssel. En dan loop ik via Flevoland, Utrecht, Gelderland naar huis toe.
2: Oké, je bent op zoek naar een ander, hè? Dat is het verhaal, toch?
3: Dat is het verhaal. En ik kom erachter dat hij overal is. En eigenlijk ook nog heel benaderbaar, lief en behulpzaam is. En dat was niet het beeld wat ik van tevoren per se had. Maar wat ik nu wel, wat er is ontstaan.
2: Zijn er lieve mensen op de wereld, gelukkig, begrijp ik.
3: Ze zijn er. Ze zijn er zeker.
2: Jij vindt ze altijd.
3: Uiteindelijk elke avond heb ik er één gevonden.
2: Ja, wat ga je uiteindelijk doen met het project? Hoe gaat het afgerond worden? Wordt het een boek of echt een studieproject? Of hoe moeten we dit zien?
3: Ik deel het nu sowieso al online op Instagram. Ik schrijf nieuwsbrieven en het wordt hopelijk een boek. Om het ook te delen aan andere mensen waarvoor de ander misschien soms ver weg voelt. Of dat de wereld soms een beetje eng of hard voelt. Hoop ik een inkijkje te geven in mijn ervaring in ieder geval. Dat er ook nog heel veel moois is.
2: Goed zo. Je moet nog even kijken. 80 dagen. Ik heb er al mijn hoofd hoor. Ik weet het niet ongeveer.
3: Zoiets, ja.
2: Ja. Ga je het volhouden?
3: Ja, zeker. Met alle energie die me overal weer wordt gegeven door alle gesprekken en inkijkjes. En af en toe een dagje rust, dan ga ik het wel halen. Maar ik probeer ook per dag te leven. Dus eerst maar eens vandaag.
2: Lekker genieten. Ga je Enschede dan of ga je meteen door? Wat ga je vandaag doen? Wat is het einddoel?
3: Ik ga eerst nog wel even, denk ik, hier in een rondje lopen. Even kijken en dan via Haaksberg naar Hengelo.
2: Oké, dat is best om, moet ik zeggen. Maar goed, dat is wel een mooi gebied.
3: Ja, ik wil alle gemeenten aandoen.
2: Ja.
3: Dan slinger je.
2: Even langs de Military in Boekelo komt het helemaal goed. Roos van der Plasje, ik wens je veel succes en we blijven je volgen. En maak er een mooi boek van.

0: Terrence Van Darby en Dan's Little Sister. En daarvoor die heiterknijter uit de 90s. Voor wat betreft de dansvloer. CNC Music Factory and Gonna Make You Sweat. De Twentse Ochtendshow is zo dadelijk bij je terug met het laatste weerbericht. En nog één fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
10: Gevonden!
11: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden werken, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
12: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemini? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote veuroord. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goede nieuwheden.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De Military Boekelo wordt vandaag beslist tijdens de afsluitende springproef. De Duitse Julia Krajewski gaat na de cross-country aan de leiding. Ze kan daarmee de eerste ruiter worden die de Military Boekelo voor de derde keer wint. Voor het Nederlands kampioenschap staat Tijn de Blauw er het beste voor. Hij bleef als enige Nederlander foutloos en binnen de tijd en leidt het klassement. Renske Kroese en Janneke Boonzaaier volgen, terwijl titelverdedigste Sterre van Houten vierde staat. De springproef begint vandaag om 11:15. En dan nog meer sport. Een bijzondere voetbalzondag in Haaksbergen. Want Bon Boys en HSC 21 treffen elkaar voor het eerst sinds 1960 weer in competitieverband. De twee clubs komen elkaar vanmiddag tegen in de vierde divisie. De belangstelling is groot. Er worden zo'n 2500 toeschouwers verwacht op Sportpark De Greune. De clubs nemen extra maatregelen voor een gezellig verloop. Zo is er een minuut stilte voor het overleden erelid Tony Nijhuis. En na afloop van de opkomst komt er een gezamenlijk confetti-kanon. Ook in de vierde divisie, TVC 28 ontvangt vanmiddag om 14:00 Kwik 20 in Tubbergen. TVC wil zich herstellen van de eerste nederlaag van het seizoen. Kwik 20 staat in de onderste helft van de ranglijst. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag wordt het opnieuw een prima dag. Als de mist is weggetrokken is er ruimte voor de zon en daardoor loopt de temperatuur op naar 20 tot 21 graden. Ook de wind is rustig, het waait zacht uit westelijke richting.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Brink op de Twentse Radio en Walk Me Home.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Zo tegen het eind van het programma kijken we altijd nog even naar het weer voor vandaag en ook voor de komende dagen. Wat staat ons te wachten? Nou, als ik de weergoden moet geloven, blijft het voorlopig nog even een prachtig herfstweer. Vanochtend is er kans op een enkele bui, zo staat hier te lezen. Maar het goede nieuws is, het wordt al snel droog met een afwisseling van wolken en zon vandaag. Het wordt zo'n 19 graden hier in onze regio met een zwakke tot matige westenwind. Kijken we naar morgen en maandag, dan is de ochtend nog wat fris, maar maakt gauw plaats voor een zonnige dag met een maxima van rond de 19 graden. De wind die blijft zwak en die waait uit zuidelijke richting. Wel is het zo dat aan het einde van de avond wel wat lichte regen kan gaan vallen. En als we dan iets verder vooruit kijken, ja, onder invloed van een hoge druk blijft het nog een tijdje rustig na zomerweer. Ja, de zon die schijnt geregeld en de temperaturen liggen rond de 19 graden. Maar het gaat wel weer wat veranderen, want in de loop van de week neemt de wisselvalligheid wel wat toe. Temperatuur gaat daarbij wel ietsjes omlaag. Maar volgens de geleerden is dat niet. Temperaturen zijn niet te koud voor de tijd van het jaar. Maxima die gaan uitkomen rond de 16 graden.

0: Een fraaie opname van Douwe Bob op jouw keuze in Twente. Hij deed het samen met Sira en Could Have Been Us. De Twentse ochtendshow. Het is tijd voor het laatste fragment voor vanochtend uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan naar een theatervoorstelling. De kunst van leven tot het laatst. Sabine Uitslag. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Het gaat langs een aantal theaters in Twente. Ja, wat doet de theatervoorstelling?
3: Ja, nou, de theatervoorstelling met deze bijzondere titel, De kunst van het leven tot het laatst, wat een initiatief is van Netwerken Palliatieve Zorg Twente. Ja, dat gaat eigenlijk over het leven, maar ook over het einde van het leven. En het klinkt heel erg heftig.
2: Ja, vind
3: maar
2: ik altijd
3: het is
2: wel,
3: ook
2: ja.
3: Een show, ja. Maar het is ook een show wat gaat eigenlijk over het echte leven. Ik bedoel, als je ziek bent en je weet dat je niet meer beter wordt, ja, hoe geef je dan toch vorm aan je leven? En heb je over de dingen gepraat met de mensen waarover je nog over, waar je nog over moet praten? Heb je de mensen gezegd dat je van ze houdt? Heb je gedaan wat je wil? En wat is daar nog mogelijk in? En het gaat eigenlijk over zorg, maar eigenlijk ook weer niet. Want het gaat ook over samenleven. Dat is eigenlijk waar de show om draait. Het klinkt heftig, maar er wordt ook enorm gelachen. Dat kan ik je verzekeren.
2: Oké, okay, ja. Nou ja, gelukkig. Met een lach het leven uit is altijd mooi. Maar dat klinkt een beetje raar wat ik nou weer zeg. Maar ja, iedereen denkt wel eens, hè, van die momenten heb je dan van, ja, verdorie, hè, stel nou, het moment is daar. Heb je dan inderdaad alles genoeg gedaan om het, nou ja, om deze planeet te verlaten? Ik noem maar wat.
3: Ja, precies. En daarbij stilstaan. En nou ja, we zijn allemaal mensen. Het is ook, ja, je drukt het liever voor je uit, weet je wel. Van, daar denk je niet over na. Daar moet je ook niet elke dag over nadenken natuurlijk. Maar af en toe stilstaan en zeggen, ja, maar hoe wil ik het eigenlijk? En steunen voordat dat de ziekte zich verder ontwikkelt. En ik straks ga overlijden. Hoe wil ik dat dan zien? Wie wil ik nog spreken? Maar ook, wil ik de hulp? Wil ik dat thuis? Wil ik dat in een verpleeghuis? Wie wil ik om me heen? Heb je daar wel eens over nagedacht om het goed af te sluiten? Het is eigenlijk goed leven tot het laatst. Dat is wat het is, ja.
2: Ja, hoe ben je, zeg maar, tot die theatervoorstelling gekomen? Was dat een bestaand script? Of heb je dat met het theatercollectief zelf bedacht?
3: Ja, het was een opdracht van, het is een opdracht van Netwerken Palliatieve Zorg Twente. En vooral ook in Twente om met hoe gaan we met elkaar zorgen voor de toekomst. Dus zorgen voor elkaar, omkijken naar elkaar. Dat als je ziek bent niet betekent dat je meteen aanklopt bij de zorg en dat die alles moet overnemen. Dat kan ook niet meer, die mensen hebben het niet meer. Maar het is ook zoveel waardevoller om als je zorg nodig hebt, om dat ook thuis te ontvangen. En wie heb je daar dan voor nodig? Nou, dit zijn allemaal ontwikkelingen die veel groter zijn. En daarbinnen gaat het echt over van, als ik die zorg dan heb, hoe wil ik dat dan? Hoe hou ik toch eigen regie? Ondanks dat ik ziek ben. Dat dit niet overgedragen wordt naar een systeem. Maar dat je het heel dicht bij jezelf houdt. En hoe hou ik die regie? Nou, dat speelt. En de mensen van Palliatieve Netwerk, of Netwerken Palliatieve Zorg Twente, die hebben mij benaderd. Evelien en Mark. En Noortje. En die zeiden, goh Sabine, kan jij hier iets mee? Nou, dat is best wel een grote vraag. We hebben ooit voor Netwerken Palliatieve Zorg Twente een show gemaakt dat heet Dansen met de Dood. Dat ging echt over het einde van het leven. Toen zeiden we, ja, weet je, het is niet alleen het doodgaan, het is juist de fase daarvoor. Hoe wil je leven en daarbij stilstaan? Ja. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ook met iedereen die daarmee te maken heeft. Ik heb verhalen opgehaald. En met mijn collectief, zoals dat dan heet, gaan zitten. En praktiseren, zoals dat gaat in Twente. Van hoe krijgen we dit nou goed op de
2: bühne? Hoe krijgen we
3: het
2: voor elkaar? Hè?
3: Hoe krijgen we dat nou voor elkaar? Met elkaar. en dram in de lippen, zeiden we. Nou, goed.
2: Ja, dat is ook een mooie. Ja, zeker.
3: Uiteindelijk is er een stuk uitgekomen wat wij hopen dat het mensen kan bekoren. Maar dat het ook, dat het raakt. En als je naar huis gaat en iedereen haalt dat eruit wat hem raakt. En als je naar huis gaat en het gesprek met elkaar aangaat. Want dat is eigenlijk onze grootste wens. Het gesprek aangaan over jouw wensen. Over hoe jij het zou willen zien. En ook over eerlijkheid. Wat is mogelijk? En hoe gaan we dat dan organiseren? Want vaak wacht je tot het laatst en dan wordt er voor jou besloten. Maar hoe mooi zou het zijn dat je
2: dat
3: het zelf
2: eerder kunt doen. Ja, precies. Zeker. Nou, volgende week gaat het bijvoorbeeld langs Frans Hoofd. Zondag eigenlijk al. Hengelo, Borne, Denenkamp, Goor, Nijverdal en Haaksbergen. Wordt een drukke week, Sabine?
3: Nou, ja, dat wordt wel wat meunig druk. Maar wat mooi is, is dat, en dat vind ik wel heel mooi, en dat geeft ook aan dat er heel veel behoefte aan is. Borne, Denenkamp en Nijverdal zijn in principe uitverkocht. Het is allemaal gratis. Het is heel belangrijk. Het is gratis. Maar geef wel aan dat je op een wachtenlijst wil staan. Maar als de mensen ziek zijn of niet kunnen onverhoop, dan kan jij inschuiven. En de première is in From Soap. En daar ben ik ook onmeurig trots op.
2: We zijn geboren
3: in Westerhaar. Ja, en ik roep iedereen op. We hebben nog een paar plaatsjes in From Soap. Meld je aan de website van Netwerken Palliatieve Zorg Twente. Daar staat precies op waar je moet aanmelden, hoe je dat kan doen. Kom je er niet uit, bel dan gewoon. Precies. Mensen staan voor je klaar. En we hebben nog een verrassing op het theater of op het toneel. Dus iedereen moet komen.
2: Maar over die verrassing, Sabine. Zeker.
3: Ja, dat ga ik niet vertellen.
2: Oké, dat moet geheim houden. Nou, we gaan het meemaken. Succes volgende week, Sabine.

Live in Technicolor, deel 2. De mannen van Coldplay waren verantwoordelijk voor een van de laatste muzikale deunen in dit programma. Dit was hem weer. Twente wordt wakker. Dank voor het luisteren. Veel plezier na 10 uur met het Twente FM weekend. Fijne zondag gewend.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: 3fm.nl/luister.
1: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op Riemen & Co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemenenco.nl. Riemenenco.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
8: Gevonden!
9: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
10: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
11: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het centrum van Leiden zijn gisteravond 2 mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde op een kermis vanwege Leidens ontzet. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Steken gebeurde nadat 2 groepen jongeren ruzie zochten. Er is nog niemand aangehouden, de politie zoekt getuigen. Het is Dierendag en staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in ons land nog mag, terwijl we dierenwelzijn willen verbeteren. In België is het verboden. Deze week stuurt de Partij voor de Dieren een initiatiefwet voor een verbod naar de Kamer. Erkens zegt dat hij daar serieus naar gaat kijken.

0: van weer online. Op meerdere plekken hangt nog flinke mist, maar die is aan het eind van de ochtend verdwenen. Vanmiddag zon, maar ook wat stapelwolken. En het wordt 18 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
2: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
3: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
1: Twente FM, weekend. Jasper Aanstoot.

Ilse de Lange met die hele mooie hit van 18 jaar geleden. Deze had ze zelf niet zien aankomen, zeg. So incredible. Chef Special opende de show Try Again. Hartelijk welkom bij Twente FM Weekend. Het is de 4e van oktober. Inderdaad, het is Dierendag. Dus wees een beetje lief voor alles, nou ja, wat met dieren te maken heeft. We hebben daar de muziek heel lichtelijk op aangepast. Ik zie Suzanne Vega, ik zie Living in the Box. En nou ja, alles wat je anders van ons gewend bent. Straks de uitslagen in de Nations League. Want ja, de competitie nog even een weekje wachten. Vanavond het Nederlands elftal. En ja, de start van de Formule 1. Die had wat om het lijf vanochtend. Want het was klets en kletsnat op circuit van Sepang. Ik zei het al, muziek

Taylor Swift, wat een eerlijke plaat, blijft dat zeggen. Elizabeth Taylor en daarvoor Tom Grennan, Don't Break the Heart. Ik zei het al straks, voetbal. En als je nou naar buiten gaat kijken, het is nog een klein beetje mistig. En dat komt natuurlijk door die temperaturen van gisteren en de vochtigheid in de lucht. Die zal vandaag niet anders zijn en de temperaturen klimmen weer tot een 18, 19 graden.

Susan Vega, Luca. Heerlijk zeg op jouw zondagochtend, de 4e van oktober. En daarvoor Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. En nog eentje dan in het volprogramma van het Streeknieuws. Dat wordt gelezen door Tijntje zometeen. Dit is Living in a Box. Nee, niet die andere twee grote hits. Dit is Blow the House Down. En zometeen als eerste naast het Streeknieuws. Gracie Abrams.

0: evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
7: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
8: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
9: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De Military Boekelo wordt vandaag beslist tijdens de afsluitende springproef. De Duitse Julia Krajewski gaat na de cross-country aan de leiding. Ze kan daarmee de eerste ruiter worden die de Military Boekelo voor de derde keer wint. Voor het Nederlands kampioenschap staat Tijn de Blauw er het beste voor. Hij bleef als enige Nederlander foutloos en binnen de tijd en leidt het klassement. Renske Kroese en Janneke Boonzaaier volgen, terwijl titelverdedigster Sterre van Houten vierde staat. De springproef begint vandaag om 11:15. En dan nog meer sport. Een bijzondere voetbalzondag in Haaksbergen. Want Bon Boys en HSC 21 treffen elkaar voor het eerst sinds 1960 weer in competitieverband. De twee clubs komen elkaar vanmiddag tegen in de vierde divisie. De belangstelling is groot. Er worden zo'n 2500 toeschouwers verwacht op Sportpark De Greune. De clubs nemen extra maatregelen voor een gezellig verloop. Zo is er een minuut stilte voor het overleden erelid Tony Nijhuis. En na afloop van de opkomst komt er een gezamenlijk confetti-kanon. Ook in de vierde divisie, TVC 28 ontvangt vanmiddag om 14:00 Kwik 20 in Tubbergen. TVC wil zich herstellen van de eerste nederlaag van het seizoen. Kwik 20 staat in de onderste helft van de ranglijst. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag wordt het opnieuw een prima dag. Als de mist is weggetrokken is er ruimte voor de zon en daardoor loopt de temperatuur op naar 20 tot 21 graden. Ook de wind is rustig, het waait zacht uit westelijke richting.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Martin Garrix en John Martin, nieuwe single Higher Ground. En de eerste na het streeknieuws, Gracie Abrams, That's So True. En ik zei het al, het is dierendag vandaag, dus deze mag niet ontbreken. Cat's Eye, Animal.

0: eerlijk zegt Diana Ross, why do fools fall in love? Ik heb geen idee.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Sportnieuws, ik neem je even mee in de divisieniveau. De clubs die eraan uitkomen hier in Twente. Tweede divisie, HHC Hardenberg. 2-1 winst op IJsselmeervogels. Roda Raalte, 1-3 verlies, GVVV. Derde divisie A, Staphorst 0-3 tegen TEC. SVZW verliest thuis met 0-2 van Sparta Nijkerk. En Sportlus 46 0-3 verlies van Excelsior 31. Hogeveen wint met 5-3 van SC Genemuiden. Vierde divisie D, WHC 1-1 tegen Neo. Berkum, AZSV 2-5. ONS Sneek, Deto 2-4. Friesia 1883 0-1 van de Oldenvesten 54. Heino verliest met 0-2 van Urk. En vanmiddag om 2 uur zijn de wedstrijden Bomboys tegen HSC 21. En ook TVC 28 tegen Kwik uit Oldenzaal. Dat zijn weer de mooie affiches. Daar doen we het voor met dit weekend.

me. James Morrison. Wonderful World. Wat een prachtige stem heeft die man. Heerlijke plaat. Daarvoor zat nog de brand new Heavies Dream on Dreamer. En dan doen we nog één plaatje in dit uur. En die is van Gotye featuring Kimbra. Somebody That I Used To Know. En dat is zometeen uur 2 van Twente FM Weekend.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
8: Gevonden!
9: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
10: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
11: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Anderhalf uur later dan gepland is in Maleisië de race om de grote prijs van Bahrein in de Formule 1 begonnen. Eigenlijk stond de race gepland voor 9 uur, maar toen was het noodweer. Bij een tweede startpoging vielen auto's uit door de nattigheid. Nadat de baan genoeg was opgedroogd, kon er alsnog worden gestart met Verstappen op pole position. In een huis in Bergen op Zoom in Brabant is een dode gevonden. Er is ook iemand als verdachte aangehouden. Die persoon wordt verhoord. Maar veel meer is op dit moment nog niet bekend. De politie verwacht later op de dag met meer informatie te komen over wat er is gebeurd. In het Friese Vinkega is een busje tegen een boom gebotst. De bestuurder kwam klem te zitten, werd door de brandweer bevrijd en moest naar het ziekenhuis, meldt Omroep Friesland. Ook een ongeluk op de A9 bij Amstelveen. Een vrachtwagen raakte van de weg en kantelde bovenop een auto. De bestuurder daarvan moest naar het ziekenhuis. En in Tilburg is een man aangehouden voor het bedreigen van ambulancepersoneel. Dat was naar zijn huis gekomen omdat hij van de trap was gevallen en bewusteloos was. Toen hij bijkwam ging hij door het lint en viel de hulpverleners aan. Na behandeling in het ziekenhuis is de man vastgezet. Er is aangifte tegen hem gedaan. En dan het weer van Weer Online. De mist verdwijnt en op steeds meer plekken komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 22 graden en er staat weinig wind. Ook morgen eerst mist, daarna zonnig en een graad of 20. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM Weekend. Jasper Aanstoot.

Ik hoop dat je hem leuk hebt gehad. Welkom in uur 2 van Twente FM Weekend. Jaren Jaren opende dit uur Notorious. En dit zijn Gwen Stefani featuring Akon. The Sweet Escape is zometeen ook Marshmallow en de Jonas Brothers.

Slow Motion van Marshmello en de Jonas Brothers op jouw zondagochtend. De vierde, het is ook dierendag, hè, dus doe een beetje lief vandaag. Gwen Stefani featuring Akon hoorde je ook The Sweet Escape. Deze dame, Stella Leff, die probeert het countrymuziek een beetje terug te brengen hier in Nederland.

0: Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
5: Gevonden.
6: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
7: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
8: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Leerlingen van de Kluinveenschool in Weerde hebben 150 euro geschonken aan Stichting De Welle. Het geld werd opgehaald met de verkoop van kinderpostzegels. De leerlingen mochten zelf bepalen waar de opbrengst naartoe zou gaan en kozen unaniem voor De Welle, vanwege de activiteiten die daar voor kinderen worden georganiseerd. Sportbuurtcoach Bart Benneker kreeg de cheque donderdag overhandigd. Het geld wordt gebruikt voor nieuwe activiteiten en spelmateriaal. De leerlingen kwamen tijdens de overhandiging bovendien zelf met ideeën voor nieuwe activiteiten. Inwoners van Lossen kunnen bij de gemeente terecht als er in hun buurt geen hondenpoepbak staat. Binnen de bebouwde kom geldt een opruimplicht voor hondenbezitters. Volgens CDA-raadslid Jos In het Veld moet er binnen 250 meter een afvalbak beschikbaar zijn. Is dat niet het geval, dan kunnen inwoners daarvan melding maken bij de gemeente. Die kan vervolgens een bak plaatsen. Het zakje met hondenpoep mag volgens de gemeente ook in een gewone groene afvalbak. In het veld roept hondenbezitters op om ontbrekende bakken rechtstreeks bij de gemeente te melden. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het is een prima dag met zo'n 21 graden en we zien regelmatig de zon. Het waait nauwelijks. Ook morgen en dinsdag houden we het nog droog en zonnig. Wel is er dan iets meer wind.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Between and the Waves, Love Shine a Light, Euro Songfestival liedje. Counting Crows featuring Bluff staat ervoor, Holiday in Spain. En zometeen de uitslagen in de Nations League. Even een leuke plaat van Alex Warren. Dit is Fever Dream.

0: Heerlijke plaat. Dua Lipa featuring Debesty Levestating. En ik neem je even mee vandaag in de uitslagen.
1: En de planning. Twente FM. Sportnieuws.
0: Van de Nations League. In ieder geval even de planning van vandaag, want dat vind ik wel even leuk. Middag om 3:00 Azerbeidzjan tegen Litouwen. Vanavond om 6:00 Kosovo tegen Oostenrijk. Om 6:00 ook Malta tegen Andorra. En om 9:15 Ierland, Israël. Daar is natuurlijk van alles om te doen. Wales, Denemarken, Portugal, Noorwegen, Nederland, Servië, Griekenland, Duitsland. En dan, dan moet je even de wedstrijden kiezen waarvan jij denkt dat gaat echt knallen worden. Nou, ik denk dat die wedstrijd van Nederland ook zeer lekker gaat meedoen in het rijtje thuis. In de Nations League, ja, en daarna die clubs terug. Of de voetballers terug naar de clubs. Want ja, die competities, die moeten weer beginnen. Deze is heel fout, maar ook zo leuk. Dit is Modern Talking.

Kleine Munnik, niet of nooit geweest. Heerlijke plaat blijft dat, zeg. Modern Talking hoorde je ook. You can win if you want. En dan is het tijd voor natuurlijk Weekend Henk. Zometeen tussen 12 en 3. Henk Ketting op zender. Hij heeft alles bij zich. Zijn platen, zijn podcast. Doe het maar op. Rest mij niets anders dan je een fijne week te wensen. Volgende week, nieuwe uitzending.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: De krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf, agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
6: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
12: Gevonden!
13: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De dierenbescherming is blij dat staatssecretaris Erkens zegt serieus te gaan kijken naar het initiatief wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren voor een verbod op onverdoofd slachten. Erkens wil er zelf ook vanaf, maar vindt het ook complex, zegt hij. Religieuze groepen mogen wel onverdoofd slachten en het raakt dus de vrijheid van godsdienst. Het noodweer in Catalonië in Spanje heeft 2 mensenlevens geëist. Een man kwam onder een omvallende muur terecht. Wat de ander is overgekomen is niet bekend. Op veel plekken viel een recordhoeveelheid regen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. Ook het regionale treinverkeer kwam stil te liggen. Bij een grote brand op een camping bij het Gardameer in Italië zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. 1 zou er slecht aan toe zijn. Of er ook Nederlanders onder de gewonden zijn is niet bekend. Alarmcentrale Eurocross heeft geen meldingen gehad. Het blusswerk was lastig omdat her en der gasflessen ontploften. De A9 bij Amstelveen is tot eind van de middag beide kanten op dicht, meldt NH Nieuws. Vanmorgen gebeurde er een zwaar ongeluk. Een vrachtwagen raakte van de weg, kantelde en kwam bovenop een auto terecht. Bestuurder ligt gewond in het ziekenhuis. De weg en een tunnelwand hebben flinke schade. En dan het weer van Weer Online. De mist verdwijnt op steeds meer plekken en er komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 22 graden en er staat weinig wind. Ook morgen eerst mist, daarna zonnig en een graad of 20. En dat is over het ANP-nieuws.
12: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

vind het wel een leuke plaat om de show mee te beginnen voor deze zondag. Madonna en Cherish in Weekend Henk. Ik zeg een hele goede middag. Leuk dat je er weer bij bent. 3 uur lang ben ik weer op je radio met de allerlekkerste muziek. Ik heb wat platen meegenomen zoals Davina Michelle. De Dire Straits heb ik maar eens in het lijstje gezet van vandaag. Wat dacht je van Fry Heights? Ook al een tijdje niet gehoord. En de Style Council. Ja, nou, dat zijn toch een paar platen waar je naar kan uitkijken. Straks een overzicht van wat er allemaal gebeurde op deze dag. Deze 4e oktober en wie de jarig zijn. En natuurlijk, naast al dat lekkere muziek, hebben we ook natuurlijk nog streeknieuws voor je. Dus kortom, je hoeft niks te missen vandaag. En alles wat nog verder voorbij komt.

0: Twente FM, daar luister je naar. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Hey Saskia. Saskia is van de redactie van dit programma. Hey Sas, wat doe jij hierboven?
1: Hey Henk, goedemiddag, dag luisteraars. Henk, nu ik hier toch ben, zou jij een bakje koffie lusten?
0: Ja, lekker. Ja, doe maar, een lekker bakje koffie. Maar ik moet nog even twee dingen hier doen. Zou jij even voor mij het overzicht willen doen, die ik normaliter altijd rond dit tijdstip doe?
1: Ja, lijkt me leuk. Ga ik doen. 4 oktober vandaag, Dierendag. Heb jij je huisdier vandaag al een beetje extra verwend? Een extra snoepje? Een extra lange wandeling of gewoon wat meer aandacht? Maar wat gebeurde allemaal op deze dag? We beginnen in 1992. Een vrachtvliegtuig van El Al stort neer op 2 flats in de Amsterdamse Bijlmer. De Bijlmer-ramp kost officieel 43 mensen het leven en liet een enorme ravage achter. En in 1980 brak midden op zee brand uit aan boord van het cruiseschip Prinsendam van de Holland-Amerika-lijn. Via de ouderwetse Morse-signaal werd alarm geslagen. Een enorme reddingsoperatie kwam op gang en uiteindelijk konden alle opvarenden worden gered. En in 2010 wilde de toenmalig Amsterdamse burgemeester Erbehard van der Laan de schade verhalen op krakers die een paar dagen eerder tijdens protesten tegen het kraakverbod een confrontatie met de politie waren aangegaan. En wie mogen er vandaag kaarsjes uitblazen? Misschien jij wel, ben je jarig vandaag. Gefeliciteerd. Je bent dan jarig met voetbaltrainer John van der Brom. Anita Heilker, natuurlijk beter bekend als een van de Dolly Dots. En Chris Lowe, de ene helft van de Pet Shop Boys.

0: gemeente Almelo maakt extra geld beschikbaar om meer hulpverleners en handhavers de straat op te sturen om problemen bij jongeren sneller te ontdekken in de hoop jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Deze extra inzet is voor een duur van 2 jaar en wordt betaald uit eenmalige reserves van de bestaande gemeentelijke projecten zoals zorgveiligheid, wijkaanpak, leefbare wijken, dorpen en veiligheid en het rijtgeld. De nieuwe aanpak moet zorgen voor minder overlast en een veiliger gevoel. En als het werkt, wordt gekeken of dit plan omgezet kan worden naar het structureel beleid. Meer hierover op onze website 120.nl.
1: Zet die radio maar lekker op, standje burenruzie. Dit is Weekend Henk, Twente FM.

0: Riemen.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op Riemen&Co.nl. Riemen&Co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
5: Gevonden!
6: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
7: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
8: Kom ook naar Christmas World, de betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Leerlingen van de Kluinveenschool in Weerden hebben 150 euro geschonken aan Stichting De Welle. Het geld werd opgehaald met de verkoop van kinderpostzegels. De leerlingen mochten zelf bepalen waar de opbrengst naartoe zou gaan en kozen unaniem voor De Welle, vanwege de activiteiten die daar voor kinderen worden georganiseerd. Sportbuurtcoach Bart Benneker kreeg de cheque donderdag overhandigd. Het geld wordt gebruikt voor nieuwe activiteiten en spelmateriaal. De leerlingen kwamen tijdens de overhandiging bovendien zelf met ideeën voor nieuwe activiteiten. Inwoners van Lossen kunnen bij de gemeente terecht als er in hun buurt geen hondenpoepbak staat. Binnen de bebouwde kom geldt een opruimplicht voor hondenbezitters. Volgens CDA-raadslid Jos In het Veld moet er binnen 250 meter een afvalbak beschikbaar zijn. Is dat niet het geval, dan kunnen inwoners daarvan melding maken bij de gemeente. Die kan vervolgens een bak plaatsen. Het zakje met hondenpoep mag volgens de gemeente ook in een gewone groene afvalbak. In het veld roept hondenbezitters op om ontbrekende bakken rechtstreeks bij de gemeente te melden. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het is een prima dag met zo'n 21 graden en we zien regelmatig de zon. Het waait nauwelijks. Ook morgen en dinsdag houden we het nog droog en zonnig. Wel is er dan iets meer wind.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Jones en What's Love. Liefde is op 4 oktober je huisdier extra verwennen. Met bijvoorbeeld een extra knabbeltje, een extra paar brokjes, een kropje sla misschien extra voor jouw favoriete schildpad. Of misschien heb je goudvis Bob wel een nieuwe kom gekregen. Zou allemaal kunnen op deze 4 oktober, Werelddierendag 2026.

Simon Webb en Coming Around Again op Twente FM. We gaan even naar Oldenzaal. Ja, ga gezellig even met me mee, zou ik zeggen. Want ter voorbereiding op de ingrijpende vernieuwbouw vond deze week in de stadhuis van Oldenzaal een enorme logistieke operatie plaats. De verhuizing naar het tijdelijk onderkomen in het Vossenhuis. De hele week reden verhuiswagens af en aan van de Ganzenmarkt naar de Lossense straat om meubilair, computers en andere spullen van ambtenaren en het bestuurlijk apparaat over te brengen. En

burgerzaken. Maar daarna werd deze belangrijke publieksfunctie ook ontmanteld om zo snel mogelijk weer te worden ingericht in het Voshuis. En vanaf morgen, 5 oktober, is het stadhuis op de tijdelijke locatie aan de Lossersestraat gewoon weer open voor het publiek. Wil je nou weten hoe dat allemaal precies ging? Op onze website 120.nl staat een verslag van deze hele operatie. I want

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Ook naar Christmas World, de betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
0: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
7: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
8: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Max Verstappen gelukt, zijn eerste Grand Prix-overwinning dit seizoen. In Maleisië ging hij als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De Grand Prix begon anderhalf uur later, allereerst door noodweer en daarna door auto's die stilvielen in de opwarmronde, omdat de software niet tegen de nattigheid kon. De eigenaar van de kapperszaak in Den Bosch, waar vannacht een explosie was, heeft geen idee wie dat kan hebben gedaan. Ik heb geen vijanden en ben vriendelijk met iedereen, zegt hij bij Omroep Brabant. Bij de explosie vloog een deel van de gevel eruit. Buren boven de winkel werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev heeft Rusland opnieuw de brug over de rivier de Dnieper aangevallen. Terwijl er verkeer overheen rijdt, slaat een drone in bij een van de pijlers, is te zien op beelden die president Zelensky deelt. Volgens hem vuurde Rusland vannacht in totaal 135 drones op Oekraïne. Er is 1 dode. En Iran zegt dat Amerika aan 7 voorwaarden moet voldoen voor de straat van Hormuz weer open kan. Zo zou er een eind moeten komen aan de blokkade van Iraanse havens, moet het verbod op de olie-export eraf en moet Amerika alle sancties tegen Iran intrekken. De tijd van afwachten is voorbij, zegt Teheran. En dan het weer van Weer Online. Vrij zonnig met ook wat stapelwolken. Het is zacht, 18 tot 22 graden. Morgen eerst een paar mistbanken, daarna ook zonnig en opnieuw zacht. En dan over het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Maak je weekend nog net een beetje leuker. Met Henk Ketting.

Alaska hebben ze weer een winnaar gekozen voor de Fat Bear Week. En dit jaar gaat de titel naar Bear 189 Backpack. En die heeft zich de afgelopen maanden blijkbaar uitstekend voorbereid op de winter. Want volgens de jury heeft hij inmiddels een flinke kont en een mooi rond buikje. In totaal deden 16 bruine beren mee aan de verkiezing. In de finale was het nog wel behoorlijk spannend. Want Backpack kreeg ruim 103 stemmen en won daarmee Nick van Beer nummer 910. En al dat aankomen is natuurlijk niet alleen voor de wedstrijd. De beren eten zich vanaf de zomer helemaal vol met onder meer zalm. Zodat ze genoeg reserves hebben voor een winterslaap van ongeveer een half jaar. Dus waar wij meestal proberen wat kilo's kwijt te raken, geldt in Noorwegen precies het tegenovergestelde. Hoe dikker de beer, hoe

0: Gevoel.
1: Tuurlijk ken ik dat gevoel. Iedereen kent dat gevoel toch wel een klein beetje. Suzanne en Freek op je radio en ken je dat gevoel? En er is nieuw werk van Zuid, hè? Heb je misschien nog gehoord en gelezen ergens. De eindsprint van het ludieke NK Tegelwippen is begonnen trouwens. Oktober is de finale maand van wat tevens de laatste editie van deze actie is. De insteek is dat de gemeente en inwoners zoveel mogelijk tegels weghalen uit de tuin en openbare ruimte en dit vervangen door groen. In totaal zijn landelijk bijna 25 miljoen tegels weggehaald. En ook een tiental Twentse gemeenten nemen deel, waarbij het succes gemeten is aan de hand van de TPI. De weggehaalde tegels per 1000 inwoners. Dat maakt vergelijking tussen grotere en kleine gemeenten mogelijk. Oldenzaal is koploper in de Twentse pool, gevolgd door Hengelo, Losser, Rijsholte en Wieden. En we hebben ook een hekkensluiter en dat is Enschede. De deelnemende gemeenten zullen deze maand ongetwijfeld door mensen aansporen om tegels weg te halen. Dus wellicht zal de eindstand strakjes compleet anders zijn. We blijven je op de hoogte houden natuurlijk via 120.nl of download gratis...

0: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
10: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Leerlingen van de Kluinveenschool in Wierde hebben 150 euro geschonken aan Stichting De Welle. Het geld werd opgehaald met de verkoop van kinderpostzegels. De leerlingen mochten zelf bepalen waar de opbrengst naartoe zou gaan en kozen unaniem voor De Welle, vanwege de activiteiten die daar voor kinderen worden georganiseerd. Sportbuurtcoach Bart Benneker kreeg de cheque donderdag overhandigd. Het geld wordt gebruikt voor nieuwe activiteiten en spelmateriaal. De leerlingen kwamen tijdens de overhandiging bovendien zelf met ideeën voor nieuwe activiteiten. Inwoners van Lossen kunnen bij de gemeente terecht als er in hun buurt geen hondenpoepbak staat. Binnen de bebouwde kom geldt een opruimplicht voor hondenbezitters. Volgens CDA-raadslid Jos In het Veld moet er binnen 250 meter een afvalbak beschikbaar zijn. Is dat niet het geval, dan kunnen inwoners daarvan melding maken bij de gemeente. Die kan vervolgens een bak plaatsen. Het zakje met hondenpoep mag volgens de gemeente ook in een gewone groene afvalbak. In het Veld roept hondenbezitters op om ontbrekende bakken rechtstreeks bij de gemeente te melden. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het is een prima dag met zo'n 21 graden. En we zien regelmatig de zon. Het waait nauwelijks. Ook morgen en dinsdag houden we het nog droog en zonnig. Wel is er dan iets meer wind.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Je luistert naar Weekend Henk. Met Henk Ketting, Twente FM.

0: pressure.
1: Deze Under Pressure, je hoorde hem zojuist hier op Twente FM. Pressure. En het was eigenlijk een soort protestlied in de jaren 80. De volgende formaties, die leerden we kennen met een nummer 1 hit, Let's Talk About Sex. Daarna kwam er nog een hit.

vraag hem even aan via de 120-app. De Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst, oftewel kortweg de FIOD, heeft 4 mannen aangehouden uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden, meldt RTV Oost. Ze worden verdacht van btw-fraude met alcoholvrije dranken in meerdere landen. Meer aanhoudingen worden daarom ook niet uitgesloten. Een viertal werd afgelopen dinsdag aangehouden bij woningen en bedrijfspanden in Emmeloord, Haaksbergen en Hengelo. Nam de FIOD onder meer administraties en digitale gegevensdragers in beslag. Volgens de FIOD vertonen meerdere verdachte bedrijven kenmerken van een zogenoemde ploffers. Dat zijn bedrijven die goederen zonder btw inkopen en daarna met btw doorverkopen zonder die btw vervolgens af te dragen. Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijven goederen kochten bij leveranciers in andere EU-landen en daarop gold het btw-tarief van 0%. Vervolgens zouden ze de goederen met 9% btw zijn doorverkocht aan een verdachte groothandel. Die btw zou daarna niet aan de Belastingdienst zijn afgedragen. Meer hierover vind je natuurlijk ook op onze website 120.nl. En dit is zo lekker. Maak kennis met country in optima forma. Ella Langley doet het goed in Amerika.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarska.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070... of via plenjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Man.

0: www.bouwmeester.com.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
4: Gevonden!
5: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na het noodweer in de Spaanse regio Catalonië hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross iets meer dan 10 hulpvragen van Nederlanders gekregen. Die gaan niet over letsel, maar wel over extra kosten die mensen maken nu ze noodgedwongen langer in het gebied moeten blijven. Het noodweer zorgde voor overstromingen in onder meer Barcelona. In Amsterdam zijn een paar honderd mensen op de been voor een grote dierendagdemonstratie. Het is een protest tegen de dierindustrie. Denk daarbij aan dierproeven en de bontindustrie. Verschillende dierenrechtenorganisaties doen mee. De demonstranten lopen van de Dam naar het Museumplein. Bij een grote brand op een camping bij het Gardameer in Italië zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. De camping is ook bij Nederlanders populair, maar of er ook Nederlanders onder de gewonden zijn is niet bekend. Op Facebook klagen gasten van de camping dat er niet is gewaarschuwd voor de brand en dat vluchtwegen waren afgesloten. En Max Verstappen noemt zijn eerste Grand Prix-zege dit seizoen een heerlijke overwinning. Zeker als je ziet hoe het dit jaar is gegaan, zei hij in een eerste reactie. Bij de Grand Prix van Bahrein startte Max op pole position en eindigde voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race begon chaotisch door noodweer en uitvallende auto's in de opwarmronde. En dan het weer van weer online. Vrij zonnig met ook wat stapelwolken. Het is zacht, 18 tot 22 graden. Morgen eerst een paar mistbanken, daarna ook zonnig en opnieuw zacht. En dan over het AB-nieuws.
7: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

Can Don't You Want Me. Het andere nummer wat ik ook heel mooi van ze vind is trouwens Human, You're Only Human. Dat is ook zo'n prachtige plaat trouwens. Even heel wat anders, want ja, hoe zit het met jouw tankgedrag? Dat wil ik even weten. Dat ga ik eens even met je doornemen zo. Want ja, het is duur en het wordt alleen maar duurder. En als je dan de berichtgeving hoort en je hoort dan ook nog zeggen dat misschien Amerika een boycott zet op diesel. Ja, dan wordt het probleem alleen maar groter in Europa. Dus zit jij ook eigenlijk al een beetje met zweet in de handen, dan letterlijk en figuurlijk aan je stuur? Of heb je iets van, nou, het zal mijn tijd wel duren. Ik rij sowieso elektrisch, dat is al wat makkelijker. Maar als ik zou moeten tanken, ja, dan tank ik toch het liefst in Duitsland. En ben je dan ook zo iemand, dat heb ik van de week zelf ook gedaan, die gewoon even een tientje erin gooit of 10 liter er even in gooit in Nederland om toch even te komen? Stel je voor dat je die auto toch voor noodgevallen dan even nodig hebt om naar het ziekenhuis te gaan of weet ik veel wat, de dokter, noem maar op. Ja, dan is het toch wel handig dat er wat benzine in zit. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb zo'n handige app. Ook zo'n Duitse app, kan ik je aanraden. Een Duitse app heb ik. Grundig tanken heet dat. En daar kun je op zien waar goedkope benzine is. Heb ik wel een tip voor je. Ga niet gelijk 6 meter de grens over of zo. Nee, kijk even wat verder weg. Want ja, met die benzineprijs is het toch lonend om soms zelfs 20 kilometer Duitsland in te rijden. En als je dat dan toch combineert bijvoorbeeld met ergens boodschappen doen, wat dat kan heel makkelijk, dan haal je het er wel uit. Ja, is zomaar een tip van mij, hè? Zo voor het weekend. Ja, daar kan je wat mee doen maandag. Als je toch weer moet gaan tanken voor je baas of misschien vanavond. En nog iets. 'S Morgens tanken in Duitsland is goedkoper dan na 12 uur. Dus hou daar ook even rekening mee. Als je dat nog niet wist, hè. Big fun in de

Sean Paul en Cheap Thrills op 2FM. Zometeen na 3 uur is hij er gewoon weer, de Otto Show. En ik ga eens even snel kijken. Dat ga ik even hier op de camera doen van de parkeerplaats. En ik zie Michel net aankomen met zijn autootje. Dus gelukkig, hij is op tijd hier.

0: Riemco.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemenco.nl. Riemenco.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
6: Gevonden!
7: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
8: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
9: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De grote straat in Almelo moet fietsvrij worden. De gemeenteraad wil daarmee onder meer de overlast van fatbikes in de winkelstraat aanpakken. Het verbod zou voor alle fietsen gelden. Wanneer het ingaat is nog niet bekend. Volgens wethouder Jeffrey Hinne moet eerst een alternatieve fietsroute door het centrum worden aangelegd. En die moet dan via de Hagengracht en het Marktplein lopen. Daarvoor zijn nog aanpassingen nodig, waaronder een fietsstrook op het Marktplein. De wethouder gaat daarnaast in gesprek met winkeliers en horecaondernemers die verdeeld zijn over het plan. In Wierde beginnen morgen werkzaamheden aan de rotonde Nijverdalse Straat-Loonde-Esweg. De fietsvoorzieningen langs de Nijverdalse straat worden verbeterd. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 23 oktober. Tijdens de werkzaamheden is de rotonde afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. En dan is hier tot slot nog het weer voor Twente. Het is een prima dag met zo'n 21 graden en we zien regelmatig de zon. Het waait nauwelijks. Ook morgen en dinsdag houden we het nog droog en zonnig, wel is er dan iets meer wind.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 2

0: End of Beginning op Twente FM. De bibliotheek Almelo schenkt in oktober extra aandacht aan verhalen van roze 50-plussers. Deze hele maand kunnen bezoekers kennis maken met een selectie boeken rond het thema seksuele diversiteit. Of een vraag stellen aan een roze 50-plusser via een vragenbus. Helaas is het nog niet zo vanzelfsprekend dat je kunt zijn wie je bent. De acceptatie van de LHBTI-gemeenschap staat de afgelopen jaar onder druk. Maar met dit initiatief hoopt de bibliotheek en de organisatie Roze 50PLUS een bijdrage te leveren aan de tolerantie.
1: Twente FM, Weekend Henk.

Parkeervoorzieningen langs de Nijverdalsestraat worden verbeterd. Het verkeer wordt omgeleid via omleidingsroutes. En deze worden met borden aangegeven. Aanwonen van de Nijverdalsestraat tot en met nummer 117 blijven bereikbaar vanaf de N35. En dit geldt ook voor de woningen aan de Parallelweg Noordzijde. Huis nummer 104 tot en met 120.

En tot zover deze aflevering van Weekend Henk voor 4 oktober 2026. Strakjes na 3 uur. Hij zit er weer helemaal klaar voor. Althans, zometeen dan. Michel Otter en zijn Otter Show. Ik ben de volgende week weer voor een nieuwe aflevering op je radio. Maak

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: brokant.nl/luister. Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakle u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl, voor de kwaliteit. Tijdsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
8: Gevonden!
9: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
10: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
11: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
12: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de vondst van een dode vanmorgen in een huis in Bergen op Zoom is een man uit Roosendaal aangehouden als verdachte. Hij zit vast en wordt verhoord. Intussen wordt in het huis sporenonderzoek gedaan en praat de politie met mensen in de buurt. Vermoed wordt dat het slachtoffer door geweld is omgekomen. De politie heeft afgelopen week een pakket met een paar kilo cocaïne onderschept. Het pakket kwam uit Colombia en was bestemd voor een bedrijf in Amsterdam-Noord. Of dat ook iets met de drugs te maken heeft, is niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. De coke wordt vernietigd. Nog nooit zijn zoveel mensen naar het Oktoberfest in München geweest als dit jaar. De afgelopen weken kwamen bijna 7,5 miljoen feestvierders naar Zuid-Duitsland. Ze dronken ook meer bier dan vorig jaar. Er ging 6,7 miljoen liter doorheen. Het Oktoberfest is een van de grootste volksfeesten ter wereld. En de Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp in Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. De migranten worden naar tijdelijke opvangplekken gebracht en daar wordt bekeken hoe nu verder. Ze horen bij een veel grotere groep van tienduizenden mensen die in de zomer vanuit Marokko de grens overstaken. Het weer van Weer Online. Een mix van zon en stapelwolken. Het is erg zacht met 18 tot 22 graden. Morgen in het midden en zuiden de meeste zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het AD-nieuws.
13: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
16: Hoi.
8: Hey, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor Twente.

We doen weer de show zoals je dat gewend bent, hè? Ja, jongens, zometeen lekker een Otters ontdekking. Ik heb nog wel een kringloopknallertje bij me, een Otters Show Essential. Dat komt allemaal voorbij. En misschien moeten we ook maar eventjes weer de onheunige track battle gaan reanimeren. Maar dan moet ik nog even over nadenken hoe ik dat precies ga doen deze keer. Dus misschien wat dat dan volgende week. Ja, want die onheunige 999 zit er natuurlijk weer een klein beetje aan te komen. Ja, zeker weten. Over 2 maandjes, nee, wat zeg ik? November, december, oktober, ja, nou ja, goeie... Goeie 2,5 maand, hè? Dan is het alweer zover. Dan kun je in ieder geval weer stemmen voor de onmeunige 999. Ja, en dan tussen kerst en oud en nieuw gaan we hem natuurlijk uitzenden. Ja, oh, ik heb er nu al zin in. Maar dan is het misschien goed om daar ook alvast een beetje aandacht voor te hebben. En jullie alvast een beetje klaar voor te stomen. Voor die prachtige lijst hier in Twente. Van jou, met jou en door ons of zoiets. Ja, nou goed, dus dat. Hey, fijn dat je er bent. Dit is Somber and My Body Isn't Ready.

0: Sugababes en Round Round. En vorige week draaide ik nog het nieuwe singeltje van de Sugababes in dit item.
1: Otters ontdekken.
0: En ja, dat is nu natuurlijk dan niet, hè. Nee, dat gaan we nu niet weer doen. Nee. Misschien draai ik hem volgende week dan wel weer. Ja, misschien is dat een goed idee. Kunnen we hem bij deze vast afspreken. Volgende week de nieuwe single van de Sugababes nog een keer hier bij de Otter Show. Ja, als ik eraan denk. Hey, maar nu heb ik nieuwe muziek. Die heb ik gisteren ook al gedraaid. Toen niet in het kader Otters ontdekking, maar in het kader Otters ontsnapping. Ja, het is allemaal Otter, Otter, Otter. Een beetje egocentrische show is dit wel. Maar dit is fantastisch, jongens. De nieuwe single van Wies samen met Mathieu Terrien. Dat is de zanger van Bazaar. En die single die is zo ontzettend gaaf. Je hoort hem nu bij de Otter Show op Twente FM. Dit is Opnieuw.

Miller. Het liedje Groove Jet, If This Ain't Love. Samen met Sophie Alice Baxter natuurlijk. Die ken je wel. Hey, dit liedje, wat ik nu draai, is heel ongepast. Echt heel ongepast vandaag. Weet je waarom? Het is zondagmiddag. Ja, dat is raar. Want Bluff, die zingt dus over zaterdag.

0: Riemen.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op Riemen&Co.nl. Riemen&Co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
5: Gevonden!
6: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
7: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
8: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
9: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De grote straat in Almelo moet fietsvrij worden. De gemeenteraad wil daarmee onder meer de overlast van fatbikes in de winkelstraat aanpakken. Het verbod zou voor alle fietsen gelden. Wanneer het ingaat is nog niet bekend. Volgens wethouder Jeffrey Hinnen moet eerst een alternatieve fietsroute door het centrum worden aangelegd. En die moet dan via de Hagengracht en het Marktplein lopen. Daarvoor zijn nog aanpassingen nodig, waaronder een fietsstrook op het Marktplein. De wethouder gaat daarnaast in gesprek met winkeliers en horecaondernemers die verdeeld zijn over het plan. In Weerden beginnen morgen werkzaamheden aan de rotonde Nijverdalse straat Loonde S-weg. De fietsvoorzieningen langs de Nijverdalse straat worden verbeterd. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 23 oktober. Tijdens de werkzaamheden is de rotonde afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. En dan is hier tot slot nog het weer voor Twente. Het is een prima dag met zo'n 21 graden en we zien regelmatig de zon. Het waait nauwelijks. Ook morgen en dinsdag houden we het nog droog en zonnig, wel is er dan iets meer wind.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

the Dark, Locomotion. Ach, dat is nog eens fijne jaren 80 muziek. Hè? Oh, ik hou er zo van. Ik vind het heerlijk. Hey, fijn dat je er bent bij de Oddshow op Twente FM. Het is ruim 3:30 geweest alweer. En zometeen dan heb ik een prachtige kringloopknaller voor je. Welke dat is, dat hoor je zo. Ja, het is super spannend. Maar ik heb echt weer een prachtig kringloopknallertje op de kop getikt deze week. Dus nou, wat dat is, het komt zometeen. Eerst nog even deze fijne plaats van Sabrina Carpenter. Dit is Please, Please, Please.

0: funny?
1: Yo, Bob, isn't it funny?
2: Hij vindt het wel. Hij vindt het wel leuk. Ja, en die mevrouw hier naast mij.
3: Was helemaal niet grappig.
2: Oh, nee, oké.
3: Okay. Was helemaal niet grappig.
2: Ja, nou, oké. Okay. Ja, sorry dan. Ja, geen probleem. Ja, hey, fijn dat je er bent. Dit is de Otto Show op Twente FM. Douwe Bob hoorde je dus. En het is tijd geworden voor de kringloopknaller van deze zondagmiddag. Ik ben van de week weer in de kringloopwinkel geweest. Welke, dat vertel ik er nooit bij, want er zijn heel veel verschillende kringloopwinkels hier in Twente. En ja, als ik ga verklappen waar ze de mooiste plaatjes en de mooiste cd'tjes verkopen, dan ben ik ze allemaal zelf kwijt. Dus dat wil ik niet. Maar ik ben weer ergens geweest en daar kwam ik een album tegen. Een echt gewoon ouderwets vinyl albumpje. Ah, en ik was er zo blij mee. Dus ik heb hem gekocht voor €5. Echt super goedkoop. En toen kwam ik thuis, toen had ik hem al. De volgende keer toch maar even weer in mijn Discogs catalog kijken. Als ik weer wat koop. Maar dat maakt verder niet zo heel veel uit. Want het is wel ontzettend fijn dat ik hem dubbel heb. Want nu kon ik de goede hoes combineren met de betere plaat. En zo kan ik de iets minder goede hoes met de iets mindere plaat aan iemand weggeven. Weet je wel? Dat is dan ook weer liefde. Ja, fijn hè? Ik heb het over het album Parade van Spandau Ballet. Och jongens, die is zo goed uit 1984. En ik ben zo blij dat ik die plaat in mijn collectie heb. En dat voor maar €5 hè. Oh, heerlijk jongens. Van die plaat hoor je nu Only When You Leave.

de zomerhit is van 2026. Toch? Ja, ben je het eens? Ik denk het wel, toch? Magnetic hoorde je uit Noorwegen. Zulke zomerse muziek, het moet niet gekker worden. De Bausa, zo heet het bandje. Ja. Ah, 50 ways to say goodbye. Nou, ik gebruik er vaak mijn eentje, hoor. Ik zeg gewoon dag. Ja, toch? Dag, tot zometeen na het nieuws van vieren. Dit is

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mannen.

0: Meister.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
4: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Autosportfederatie FIA geeft toe. De chaos rond de start van de Formule 1 Grand Prix in Maleisië komt door een softwarefout in de elektrische motor. Op het kletsnatte circuit viel daardoor tijdens de opwarmronde de ene na de andere auto stil. De race begon 1,5 uur later dan gepland en werd gewonnen door Max Verstappen. Na de gewelddadige schoolprotesten van afgelopen week in Frankrijk blijven daar morgen honderden scholen dicht. Ze vrezen voor nieuwe onrust of de panden zijn zo zwaar beschadigd dat er geen les kan worden gegeven. Volgens de Franse onderwijsminister zijn bijna 80 schoolmedewerkers en leraren bij de acties gewond geraakt. De A9 bij Amstelveen blijft langer dicht dan verwacht na een ernstig ongeluk vanochtend. Een vrachtwagen raakte van de weg, kantelde en belandde bovenop een personenauto. De bestuurder daarvan raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. De schade aan het asfalt en een tunnelwand is vermoedelijk pas rond 8 uur hersteld. En in Suriname is een Nederlandse man opgepakt die probeerde om zangvogeltjes het land uit te smokkelen. Op de internationale luchthaven werd hij betrapt met 6 vogeltjes in zijn ruimbagage. Waarschijnlijk wilde hij ze meenemen naar Nederland. De man hoeft niet de cel in, maar kreeg wel een boete van omgerekend 3000 euro. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Het is erg zacht met 18 tot 22 graden. Morgen in het midden en zuiden de meeste zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitsland bij de grens met Duitsland 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit is Twente FM.

0: Ah, fantastisch zeg. Alsof ik er terug ben in groep 8. Ja, toen was dit helemaal in, hè. Mel en Kim en Showing Out.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Het is zondagmiddag 4 oktober, 4 uur geweest. Wat fijn dat je er bent bij de Otter Show op Twente FM. Ik ben nog tot 6 uur bij je en het is allemaal gewoon voorprogramma. Voor Hielke natuurlijk, hè? Want Hielke is hier straks om 6 uur met weekendfinale. En dat wordt natuurlijk weer een fantastisch leuke show. Ja, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Oh, vanavond jongens, ook nog weer voetballen. Nederlands elftal speelt tegen Servië thuis, geloof ik deze keer. Hè? Ja, want vorige keer was uit. Hoe laat is die wedstrijd? Pas 9 uur. Ergens rond die tijd zal het wel weer zijn, denk ik. Ah, leuk, leuk, leuk. Ja, Nederland doet het de ene helft slecht en de andere helft vaak goed. Dat hebben we gezien onder Xavi. Ja, nou, ik ben benieuwd. Als we het nu maar helemaal goed doen, dan kun je gewoon met Servië met 4-0 winnen. Hè? Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat vanavond dan loopt. Hey, fijn dat je er bent. Fijne muziek onderweg naar jou. Zometeen heb ik voor je Queen of My Castle van Criss Cross Amsterdam samen met Inna. Maar eerst deze. The Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb.

0: We zaten lekker in de monarchische sferen met Queen of My Castle en The Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. En dit liedje was dus van Chris Cross Amsterdam.
1: De Otter Show Essential.
0: Hey, tijd geworden voor de Otter Show Essential. Het liedje van een band of artiest dat je gehoord moet hebben. Anders heb je die band of die artiest gewoon niet gehoord. En soms doe ik dat met een reden. Dan heb ik een bepaalde oorzaak waarom ik zo'n band of artiest laat horen. En soms dan slaat het nergens op en is het gewoon omdat ik er zin in heb. Ja, en

0: Vandaag is dat het geval. Ik heb vandaag nauwelijks zin in David Bowie. En David Bowie, ja, grootheid natuurlijk, hè. A legend. Ja, een van de legendes die al lang niet meer onder ons is, maar die wel prachtige muziek heeft afgeleverd, die we nog heel graag draaien hier op Twente FM. En wat mij betreft is dit één van zijn essentials. Hij heeft er meerdere, maar dit is er eentje van. Dit is David Bowie met China Girl.
1: De Otter Show Essential.

Ja, en dit draai ik ook altijd graag. Hè. Guaranteed van Level 42. En daarvoor ook nog China Girl, de Auto Show Essential van vandaag van David Bowie. Hey, kijk nou uit waar je loopt, jongen. Ja, dat gaat dus helemaal mis, hè. Jongen.

een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette

0: Riemen.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op Riemen&Co.nl. Riemen&Co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
8: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De grote straat in Almelo moet fietsvrij worden. De gemeenteraad wil daarmee onder meer de overlast van fatbikes in de winkelstraat aanpakken. Het verbod zou voor alle fietsen gelden. Wanneer het ingaat is nog niet bekend. Volgens wethouder Jeffrey Hinne moet eerst een alternatieve fietsroute door het centrum worden aangelegd. En die moet dan via de Hagengracht en het Marktplein lopen. Daarvoor zijn nog aanpassingen nodig, waaronder een fietsstrook op het Marktplein. De wethouder gaat daarnaast in gesprek met winkeliers en horecaondernemers die verdeeld zijn over het plan. In Wierde beginnen morgen werkzaamheden aan de rotonde Nijverdalse straat Loonde S-weg. De fietsvoorzieningen langs de Nijverdalse straat worden verbeterd. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 23 oktober. Tijdens de werkzaamheden is de rotonde afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. En dan is hier tot slot nog het weer voor Twente. Het is een prima dag met zo'n 21 graden en we zien regelmatig de zon. Het waait nauwelijks. Ook morgen en dinsdag houden we het nog droog en zonnig, wel is er dan iets meer wind.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

lekker jongens. Slave to Love van Brian Ferry. Ah, Brian Ferry heb ik laatst ook twee plaatjes van gekocht bij de, ja, via internet. Dit keer niet via de kringloopwinkel, maar via internet. Ook voor heel weinig geld. En ik zal een van die plaatjes binnenkort wel even meenemen als kringloopknaller. Ja, waarom ook niet? Even fijn dat je er bent. 4:30 geweest bij de Otto Show op Twente FM. Met nu Justin Timberlake. Dit is Love Stone.

Talk to you, another N54 Ultra, daarvoor ook nog I Will Follow van U2. Hoe fijn is dat wel niet? En eigenlijk had ik iets van Oktober moeten draaien, bedenk ik me nu. Maar gemiste kans inmiddels. Ja toch? Volgende week. Dan een hele maand nog, toch? Zeker weten. Hey, dit is de Show op Twente FM. Met nu Robbie Williams.

0: liedje.
1: Nou, dit liedje heb ik al een tijdje niet meer gehoord. Ik vond het een heel fijn liedje eigenlijk, als ik nu zo terugluister. Ja man, Kenya Grace en Strangers. Daarvoor nog Love Light van Robbie Williams. Het is alweer bijna 5 uur, jongens. God, wat vliegt die tijd weer. Hè. Ongelooflijk. Het is echt incredible. Echt ongelooflijk incredible. Oh, nou, dat komt goed uit, want hier is Ilse de Lange. Met dat liedje dus. So incredible.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een herseninfarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Kom ook naar Christmas World. De betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
6: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
12: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
13: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
14: Gevonden!
15: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Honderden mensen hebben in Amsterdam een mars gelopen voor dierenrechten. Ze liepen vanaf de Dam naar het Museumplein. De demonstranten willen een einde aan dierproeven en dat er geen dieren meer worden gedood voor bont. Ook vinden ze het niet kunnen dat varkens en kippen massaal worden opgesloten in kleine hokken. Bij een motorongeluk in de buurt van Kuik in Brabant is een jongen van 17 overleden. De motor crashte tegen een boom. De broer van de jongen probeerde hem nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie weet nog niet zeker of het een eenzijdig ongeluk was en doet onderzoek. In Amsterdam wordt de Bijlmerramp herdacht. Op 4 oktober 1992 stortte een vliegtuig van El Al na motorpech neer op 2 flats. Er vielen tientallen doden. Het programma begint in een peperdome met muziek en toespraken. Om 6:30, het moment van de crash, is er bij het herdenkingsmonument een minuut stilte. En het Britse muziekfestival Glastonbury is alweer uitverkocht. Vanochtend kon je kaartjes bestellen en al na 40 minuten moest de organisatie mensen teleurstellen. Glastonbury is met 200.000 bezoekers een van de grootste festivals ter wereld. Artiesten die volgend jaar misschien op het podium staan zijn Taylor Swift en Harry Styles. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Oh, wauw. Ja, ik vind het echt tof dat ik dit liedje mocht draaien van de muziekbaas. Echt tof. Kings of Leon hoorde je in Use Somebody.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Hey, het laatste stukje alweer van de Otter Show dus. Ja, en dat Kings of Leon, jongens, daar moet ik wat over vertellen. Want ik ben echt een rockliefhebber. Hè. Ik hou heel erg veel van gitaren en van drums en van bas. En als je dat dan bij elkaar doet en een beetje versterkt en een beetje distortion eroverheen gooit, dan vind ik dat al heel gaaf, heel gauw heel gaaf. Nou, dat is natuurlijk wat Kings of Leon ook doet. Ik had ook vroeger, lang geleden, ben ik begonnen bij de radio met een rock- en alternatieve muziekprogramma vanaf de jaren 90 tot nu, zeg maar ongeveer. Ja, dat vond ik ook tof. Ik mis dat ook nog wel een beetje. Dus die jongens die donderslag maken, Richard en Robert en zo. Ja, daar ben ik wel een beetje jaloers op. Dat die af en toe dat programma maken en dat ik dat niet meer doe. Ik vind dit ook heel leuk en laat dat ook heel duidelijk zijn. Ik vind het super tof dat ik dit programma mag maken. Maar ik mis mijn rockprogrammaatje af en toe ook wel eens. Ja. Dus als ik dan af en toe zo'n liedje van Kings of Leon er tussendoor krijg gedrukt door de muziekbaas. Nou, daar ben ik er blij mee. Ja, heerlijk jongens. Super fijn. Dit is de Otter Show op Twente FM. Tot 6 uur ben ik bij je met nu... Animal van Cats.

0: It's Only Love, zo heet het liedje van Sonneu.
1: Otters ontdekking.
0: Ach, ik weet het wel. We hebben al een otters ontdekking gedaan, 2 uur geleden. Ben ik me bewust van. Maar ik wil er nog eentje doen. Gewoon omdat het kan en omdat het moet en omdat ik het heel belangrijk vind. Of zoiets. En die gaat eigenlijk over die gitaar waar ik het net ook al over had. Hè? Dat ik zo gelukkig word van gitaren en zo. Nou, dat is nu ook het geval. Nothing But Thieves bracht vorige week een nieuwe album uit, Stray Dogs. En op dat nieuwe album staat ook het nieuwe singeltje. En dat is...
1: Otters Ontdekking.
0: En het liedje dat heet Number 5. Dit is Nothing But Thieves.

0: week.
1: Het liedje Human.
0: Fijn, hè? Die bands uit de jaren 80 die vaak ook delen van hun bandnaam of hun hele bandnaam als liedje titelnaam. Ik vind dat heel bijzonder in die tijd, maar het mag allemaal. Ik vind het allemaal dik vet prima. Daarvoor hoorde je ook nog Suzanne en Freek en Blauwe Dag. Het is bijna 5:30. Tanja Reinders zit er alweer klaar voor het streeknieuws, maar ik kan nog net even één liedje draaien van Rick James. En die gaat over mij. Dit is Super Freak.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzumine? Kom dan kijken. BRTT, omhoog nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, hoor een nieuwheden.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
8: Gevonden!
9: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
10: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Grote rookwolken boven Nijverdal gisteravond, nadat op een industrieterrein een grote hoeveelheid pellets in brand was gestoken. Het vuur sloeg over naar het naastgelegen mais. De brandweer wist de brand onder controle te krijgen. De pellets en het mais waren van het bedrijf Nieverplast, dat deze week het 40-jarig bestaan vierde. De politie was aanwezig en mogelijk krijgt het incident nog een vervolg. De bus- en treindienstregeling in Overijssel wordt vanaf december aangepast. Vooral in Noordoost-Twente verandert er veel. Buslijnen gaan daar directere routes rijden, waardoor sommige reistijden korter worden en reizigers minder vaak hoeven over te stappen. Ook in de ochtend- en avondspits gaan er meer bussen rijden. Daarnaast komen er verbeteringen voor treinreizigers. Volgens de provincie krijgt vrijwel heel Noordoost-Twente vanaf december 7 dagen per week de gewenste busverbindingen. Gedeputeerde staten hebben de nieuwe dienstregeling deze week vastgesteld. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur zal rond de 6 graden liggen. En dan hebben we morgen opnieuw een mooie dag te gaan. Ook dan is het droog en rustig weer met in de ochtend wat mist. Maar later ook zon en temperaturen die rond de 21 graden liggen. Woensdag neemt de kans op wat regen weer toe.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Run, run, run, run, run. Van One Republic. Ik vind het altijd moeilijk als je run zegt en daarna One Republic. Dus echt, probeer dat maar eens. Run, One Republic. Het klinkt nergens na. Ah, goed, de Oddshow op Twente.

It's Friday Night. Push the Feeling On van de Nightcrawlers. Heel vreemd allemaal, maar dat maakt niet uit. Nee, daarvoor nog Kelly Watch the Stars van Air. Dit is de Show op Twente FM met nu Sting. And if you love somebody, set them free.

0: better.
1: Ja, doe dat dan ook, man. Matt Simons, We Can Do Better. Daarvoor hoorde je ook nog Stella Lefty en Boston. Ach, wat een leuk liedje is dat. Wel een beetje gejat, maar wel een leuk liedje. Hey, de Ottershow zit erop voor dit weekend. Volgende week, zaterdag, om 3:00 ben ik weer met een nieuwe Ottershow. En wie weet tussendoor ook wel met allerlei infoklusjes. Maar dat weet je nooit van tevoren. Maar in ieder geval zaterdag. Dan hebben we weer een date voor een nieuwe Ottershow, toch? Ja, toch? Ja, toch? Ja, toch? Ja, toch? Zometeen, na de klok van 6:00, is Hielke er weer met weekendfinale. En ik heb nog tijd voor een liedje van Tech.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Ah!
10: Oeh, gaat het?
11: Er moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
13: Gevonden!
14: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
15: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In een woonwijk in Eindhoven is een explosief onder een auto gegooid. Een deel van het explosief ging af, dus zijn bomexperts van Defensie erbij gehaald om het onschadelijk te maken en is de straat afgezet. Volgens de Eindhovense politie gaat het waarschijnlijk om zwaar illegaal vuurwerk. Amerika wil nog deze maand een nieuw gesprek met Oekraïne en Rusland om een eind te maken aan de oorlog. Dat zegt president Zelensky na gesprekken die hij gisteren had met Amerikaanse onderhandelaars. Hij zegt ervoor open te staan om snel te gaan praten. Het is nog niet duidelijk waar het gesprek is. Het British Museum in Londen neemt extra maatregelen nu daar tijdelijk het tapijt van Bayeux te zien is, een beroemd borduurwerk uit de 11e eeuw. Er komen zoveel mensen op af dat de wachttijden soms oplopen tot meer dan 2 uur. Het museum hoopt dat op te lossen met ruimere openingstijden, extra zitjes en betere bewegwijzering. En de EK wielrennen op de weg is bij de mannen gewonnen door een Belg, Remco Evenepoel. In Slovenië versloeg hij in een spannende sprint Italiaan Giulio Ciccone. Het is de eerste keer dat Evenepoel zich Europees kampioen kan noemen. De titel bij de vrouwen ging gisteren al naar Demi Vollering. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het AD-nieuws.
13: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale.

Mercedes Swims. Een hele goede avond. De zondagavond is begonnen en daarmee natuurlijk ook de finale van je weekend. Hoe is je weekend tot nu toe? Lekker aan het chillen of bij de military geweest? Of misschien toch gewoon aan het werk? Hoe dan ook, fijn dat je weer bij bent. Straks heb ik mooi Lolita voor je, maar nu eerst Surrender van Swims.

Vandaag is een bijzondere dag, namelijk het is de dag waarop je even extra lief bent, een extra speeltje of snoepje geeft aan degene die er altijd voor je is, namelijk je huisdier. Nou dacht ik, dan moet ik eigenlijk ook even een plaat erbij zoeken die daarbij past. Want er zijn natuurlijk genoeg artiesten en bands waar dieren in voorkomen. Nou, deze van Survivor is ook wel toepasselijk. Eye of the Tiger. Wist je trouwens dat Mike Tyson een tijger had als huisdier? Nou goed, hij liever dan ik. Fijne dierendag nog. Dit is Eye of the Tiger hier bij Twente FM.

Get Lucky van Jermaine Stewart hier in de avond bij Twente FM. Ja, we hebben allemaal wel die ene vriend die zichzelf altijd een beetje onderschat. Een beetje in de schaduw blijft staan van de anderen. En zo'n persoon was Jermaine Stewart op het begin blijkbaar ook een beetje. Want die man die je net hoorde begon als achtergrondzanger. En hij is zeker niet de enige, want er zijn dus echt heel veel grote namen die zo begonnen zijn. Ik noem maar even. Whitney Houston, Mariah Carey, George Michael, maar ook deze man. Sting, ja, allemaal niet de minste. Kortom, er is nog genoeg tijd voor die ene vriend om compleet op te bloeien. Nu hoor je Englishman in New York hier in de avond bij Twente FM.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen.

0: www.theovmeister.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Grote rookwolken boven Nijverdal gisteravond, nadat op een industrieterrein een grote hoeveelheid pellets in brand was gestoken. Het vuur sloeg over naar het naastgelegen mais. De brandweer wist de brand onder controle te krijgen. De pellets en het mais waren van het bedrijf Nieverplast, dat deze week het 40-jarig bestaan vierde. De politie was aanwezig en mogelijk krijgt het incident nog een vervolg. De bus- en treindienstregeling in Overijssel wordt vanaf december aangepast. Vooral in Noordoost-Twente verandert er veel. Buslijnen gaan daar directere routes rijden, waardoor sommige reistijden korter worden en reizigers minder vaak hoeven over te stappen. Ook in de ochtend- en avondspits gaan er meer bussen rijden. Daarnaast komen er verbeteringen voor treinreizigers. Volgens de provincie krijgt vrijwel heel Noordoost-Twente vanaf december 7 dagen per week de gewenste busverbindingen. Gedeputeerde staten hebben de nieuwe dienstregeling deze week vastgesteld. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur zal rond de 6 graden liggen. En dan hebben we morgen opnieuw een mooie dag te gaan. Ook dan is het droog en rustig weer met in de ochtend wat mist. Maar later ook zon en temperaturen die rond de 21 graden liggen. Woensdag neemt de kans op wat regen weer toe.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Someone to You van Banners. Ik loop groot gevaar als ik de mevrouw die ik vanmiddag in de bus sprak moet geloven. Dat was een bijzonder gesprek, kan ik je vertellen. Ik zal je straks meer vertellen. Nu hoor je

Tom Grennan met Remind Me. Als ik de mevrouw moet geloven die ik in de bus sprak, loop ik groot gevaar. Ja, vanmiddag nam ik de bus naar het centrum van Enschede. En ik zat gewoon een beetje te chillen, scrollen op mijn telefoon. En uiteindelijk raakte ik in gesprek met een dame van, ik gok zo'n 60 jaar. Op zich allemaal leuk en zo. En toen kwamen we op het onderwerp religie. En ja, ik ben zelf niet gelovig of zo, dus dat zei ik ook in dat gesprek. En om het zacht te zeggen, dus sloeg het gesprek toch wel een beetje om. Want wat ze mij dus vertelde, ze zei tegen mij dat ik de duivel in me heb zitten. Tja, ik wacht meestal met dat soort teksten toch voor na de eerste kennismaking, maar mevrouw deed dat niet. Kleine troost voor mij, toen ze uitstapte, zei ze wel dat het nog niet te laat is. Is dat even een opluchting voor mij?

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
0: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl. Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In een woonwijk in Eindhoven is explosief materiaal onder een bestelbusje vandaan gehaald. Bomexperts van Defensie hebben de klus geklaard. Waarschijnlijk gaat het om zwaar vuurwerk. Een deel was al ontploft. Hoe het onder het busje terecht kwam en of het gaat om een gerichte aanslag valt nog niet te zeggen. Na een zwaar ongeluk op de A9 bij Amstelveen is de weg richting Alkmaar nog tot morgenochtend dicht. De andere kant op is wel weer open. Op de A9 botsten vanochtend een auto en vrachtwagen tegen elkaar. De auto kwam ondersteboven te liggen, de vrachtwagen sloeg om en belandde op zijn zijkant. Er viel 1 gewonde. Honderden mensen hebben in Amsterdam een mars gelopen voor dierenrechten. Ze liepen vanaf de Dam naar het Museumplein. De demonstranten willen een einde aan dierproeven en dat er geen dieren meer worden gedood voor bont. Ook vinden ze het niet kunnen dat varkens en kippen massaal worden opgesloten in kleine hokken. En een kijkje achter de schermen in tv-studio's. Dat kon vandaag op het Mediapark in Hilversum, omdat televisie in ons land 75 jaar bestaat. Er was een open dag en er kwamen ruim 10.000 mensen op af. De open dag werd geopend door onder andere André van Duin. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het AP-nieuws.
4: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale. Hielke Reefman.

kijken wat ik nog voor je heb. Ashford en Simpson komen er zo aan. Maar nu eerst, en dat is ook wel lekker zeggen, John Mayer, The Last Train Home. Kortom, nog genoeg goede muziek hier bij de finale.

Heerlijke chillenplaat voor de zondag. Lekker op de bank met een theetje. Zo voelt hij een beetje. De volgende heeft iets meer power. Dus houd die thee recht. Dus heet, hè? You're New Never Trust a Stranger. Van Kim Wilde hier bij Twente FM.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Kom ook naar Christmas World. De betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
6: Gevonden!
7: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
8: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Grote rookwolken boven Nijverdal gisteravond, nadat op een industrieterrein een grote hoeveelheid pellets in brand was gestoken. Het vuur sloeg over naar het naastgelegen mais. De brandweer wist de brand onder controle te krijgen. De pellets en het mais waren van het bedrijf Nieverplast, dat deze week het 40-jarig bestaan vierde. De politie was aanwezig en mogelijk krijgt het incident nog een vervolg. De bus- en treindienstregeling in Overijssel wordt vanaf december aangepast. Vooral in Noordoost-Twente verandert er veel. Buslijnen gaan daar directere routes rijden, waardoor sommige reistijden korter worden en reizigers minder vaak hoeven over te stappen. Ook in de ochtend- en avondspits gaan er meer bussen rijden. Daarnaast komen er verbeteringen voor treinreizigers. Volgens de provincie krijgt vrijwel heel Noordoost-Twente vanaf december 7 dagen per week de gewenste busverbindingen. Gedeputeerde staten hebben de nieuwe dienstregeling deze week vastgesteld. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur zal rond de 6 graden liggen. En dan hebben we morgen opnieuw een mooie dag te gaan. Ook dan is het droog en rustig weer met in de ochtend wat mist. Maar later ook zon en temperaturen die rond de 21 graden liggen. Woensdag neemt de kans op wat regen weer toe.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

We hebben hier in de streek een artiest en ik denk dat hij wereldwijd bekend kan gaan worden. Het is een beetje een Dean Lewis Cameron Whitcomb-achtige stijl. Hij is 23 jaar, komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika, maar woont al jaren in Almelo. En sommige platen hebben iets in, als je er naar luistert, dan denk je, nou, dit zou het wel erg goed kunnen doen in gewoon elk land. Het is catchy, hij heeft een goede stem en ongelooflijk veel power. Je hoort Somebody New van onze medetrukker Sven Siliers, hier bij Twente FM.

0: stars.
1: Mr. Jones van Kout & Crouse. Ja, nu hoor je de fenomeen van het moment. Roxy Dekker, 7 jaar geleden, deed ze nog mee aan het Junior Song Festival. Maar nu is ze gewoon een mainstream superster. Nou, die plaat hoor je niet van haar. Wel deze nieuwe Bare Minimum hier bij de avond van 2.

Stargazing van Miles Smith hier bij de finale van je weekend. En die is weer voorbij voor vandaag. Ik hoop je volgende week weer te zien op de zondag tussen 6 en 8 uur. Goed dat je erbij was. Je hoort nu Douwe Bob met Nothing to Lose.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op TOVEssentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Start de motor! De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
13: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
14: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
15: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
14: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
15: De schaduwmakers uit het oosten.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ruim 3 weken na de ramp in Zwitserland met een Nederlandse touringcar heeft de chauffeur voor het eerst van zich laten horen. Hij schrijft op social media onder andere: kon dit alles maar worden teruggedraaid. Zijn bus gleed in Zwitserland van de weg en kantelde. 5 Nederlanders kwamen om het leven en tientallen passagiers raakten gewond. Een middelbare school in Oosterwolde in Friesland heeft een dreigende mail gekregen over een schietpartij, maar gaat morgen toch gewoon open, meldt Omroep Friesland. De politie en de burgemeester zeggen dat er geen acute dreiging is. De mail werd gestuurd vanaf een gehackt account van een leerling. Het is definitief. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk speelt straks tegen Servië zijn 100ste interland. Hij is opgenomen in de opstelling van bondscoach Xavi. Vergeleken met de vorige wedstrijd tegen Griekenland heeft hij zijn elftal op 4 plekken veranderd. Zo staat Teun Koopmeiners in de basis en begint Jurrien Timber op de bank. En shorttrackkampioen Xandra Velzenboer begint aan iets nieuws. Ze gaat niet alleen shorttracken, maar ook lange baan schaatsen. Het is geen serieuze overstap, maar ze vindt het gewoon leuk om het er 1 keer in de week bij te doen. Velzenboer pakte dit jaar bij de Olympische Winterspelen in Milaan 2 keer shorttrack goud. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het AD-nieuws.
17: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: Een betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: kiks.com.
1: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
2: Gevonden!
3: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden werken, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
4: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Voor 1200 geplande woningbouwprojecten in Almelo is voorlopig ruimte op het elektriciteitsnet. Dat blijkt uit een overzicht dat deze week bekend is geworden. Door de landelijke overbelasting van het stroomnet moeten gemeenten keuzes maken over welke bouwplannen voorrang krijgen. Almelo kan daardoor niet alle geplande woningen tegelijk realiseren. Volgens wethouder Overmeen Bakkenhuis kan een deel van de woningbouwplannen daardoor vertraging oplopen. De gemeente is wel blij dat nu duidelijk is welke projecten de komende jaren op het stroomnet kunnen worden aangesloten. De bus- en treindienstregeling in Overijssel wordt vanaf december aangepast. Vooral in Noordoost-Twente verandert er veel. Buslijnen gaan daar directere routes rijden, waardoor sommige reistijden korter worden en reizigers minder vaak hoeven over te stappen. Ook in de ochtend- en avondspits gaan er meer bussen rijden. Daarnaast komen er verbeteringen voor treinreizigers. Volgens de provincie krijgt vrijwel heel Noordoost-Twente vanaf december 7 dagen per week de gewenste busverbindingen. Gedeputeerde staten hebben de nieuwe dienstregeling deze week vastgesteld. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur zal rond de 6 graden liggen. En dan hebben we morgen opnieuw een mooie dag te gaan. Ook dan is het droog en rustig weer met in de ochtend wat mist. Maar later ook zon en temperaturen die rond de 21 graden liggen. Woensdag neemt de kans op wat regen weer toe.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.

0: Monster.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest. Geen zorgen.
6: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Automobilisten op de A9 bij Amstelveen moeten voorlopig nog even omrijden als ze richting Alkmaar gaan. Na een zwaar ongeluk is de weg daar nog tot morgenochtend dicht. De andere kant op naar Diemen is wel weer open. Op de A9 was er vanochtend een botsing tussen een auto en vrachtwagen. Die sloeg om en belandde op zijn zijkant. In Amsterdam-Zuidoost is de Bijlmer vliegramp herdacht. Het is 34 jaar geleden dat een vrachttoestel neerstortte op 2 flats in de Bijlmer. Het is het grootste vliegtuigongeluk ooit in ons land. Meer dan 40 mensen kwamen om het leven. Tijdens de herdenking was een minuut stilte en werden bloemen gelegd. Uitgerekend op Dierendag hebben wandelaars in Tiel alarm geslagen over gedumpte kittens. Volgens Omroep Gelderland vonden ze in een bos 7 jonge katjes in een dichtgeritste boodschappentas. De kittens zijn 1 week of 7 oud en het gaat oké met ze. Ze worden voorlopig opgevangen in een asiel. En Oranje is begonnen aan de 4e Interland in nog geen 2 weken tijd. In Eindhoven speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. Wat de uitslag ook wordt, voor aanvoerder Virgil van Dijk is het een feestelijke avond. Hij speelt zijn 100ste Interland. Hij krijgt na de wedstrijd daarom een gouden schaal. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP nieuws.
11: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
10: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Voor 1200 geplande woningbouwprojecten in Almelo is voorlopig ruimte op het elektriciteitsnet. Dat blijkt uit een overzicht dat deze week bekend is geworden. Door de landelijke overbelasting van het stroomnet moeten gemeenten keuzes maken over welke bouwplannen voorrang krijgen. Almelo kan daardoor niet alle geplande woningen tegelijk realiseren. Volgens wethouder Overmeen Bakkenhuis kan een deel van de woningbouwplannen daardoor vertraging oplopen. De gemeente is wel blij dat nu duidelijk is welke projecten de komende jaren op het stroomnet kunnen worden aangesloten. De bus- en treindienstregeling in Overijssel wordt vanaf december aangepast. Vooral in Noordoost-Twente verandert er veel. Buslijnen gaan daar directere routes rijden, waardoor sommige reistijden korter worden en reizigers minder vaak hoeven over te stappen. Ook in de ochtend- en avondspits gaan er meer bussen rijden. Daarnaast komen er verbeteringen voor treinreizigers. Volgens de provincie krijgt vrijwel heel Noordoost-Twente vanaf december 7 dagen per week de gewenste busverbindingen. Gedeputeerde staten hebben de nieuwe dienstregeling deze week vastgesteld. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur zal rond de 6 graden liggen. En dan hebben we morgen opnieuw een mooie dag te gaan. Ook dan is het droog en rustig weer met in de ochtend wat mist. Maar later ook zon en temperaturen die rond de 21 graden liggen. Woensdag neemt de kans op wat regen weer toe.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
12: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
13: Gevonden!
0: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
14: Oh nee, mijn ruit! Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
15: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
16: Ja, die is huis nu echt af.
15: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
16: Ja, de vakken u lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
15: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De chauffeur van de verongelukte Nederlandse touringcar in Zwitserland heeft voor het eerst gesproken over het drama. Hij heeft het op social media over een nachtmerrie en zegt: kon dit alles maar worden teruggedraaid? Zijn bus gleed ruim 3 weken geleden van de weg en kantelde. 5 Nederlanders kwamen om het leven. Frankrijk blijft in de ban van scholierenprotesten. Vanwege de veiligheid blijven morgen honderden scholen dicht. Afgelopen week liepen protesten in allerlei Franse steden uit op geweld en vernieling. Meer dan 20 middelbare scholen werden in brand gestoken of geplunderd. Israël zegt dat het de baas van een Turkse hulporganisatie heeft gedood. Dat gebeurde dit weekend bij een aanval op een voertuig in de Gazastrook. Volgens Israël had de directeur banden met de gewapende tak van Hamas, maar bewijs wordt niet geleverd. En het is Oranje weer niet gelukt om de nul te houden. Na een 1-0 voorsprong in Eindhoven maakte tegenstander Servië even later alweer gelijk, zodat ze met 1-1 de rust in gingen. Nederland heeft al 12 interlands achter elkaar minimaal 1 tegendoelpunt om de oren gekregen. Het weer van Weer Online. Helder, vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het AP Nieuws.
13: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk

0: Meister.com. Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
3: Gevonden!
4: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
5: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Voor 1200 geplande woningbouwprojecten in Almelo is voorlopig ruimte op het elektriciteitsnet. Dat blijkt uit een overzicht dat deze week bekend is geworden. Door de landelijke overbelasting van het stroomnet moeten gemeenten keuzes maken over welke bouwplannen voorrang krijgen. Almelo kan daardoor niet alle geplande woningen tegelijk realiseren. Volgens wethouder Overmeen Bakkenhuis kan een deel van de woningbouwplannen daardoor vertraging oplopen. De gemeente is wel blij dat nu duidelijk is welke projecten de komende jaren op het stroomnet kunnen worden aangesloten. De bus- en treindienstregeling in Overijssel wordt vanaf december aangepast. Vooral in Noordoost-Twente verandert er veel. Buslijnen gaan daar directere routes rijden, waardoor sommige reistijden korter worden en reizigers minder vaak hoeven over te stappen. Ook in de ochtend- en avondspits gaan er meer bussen rijden. Daarnaast komen er verbeteringen voor treinreizigers. Volgens de provincie krijgt vrijwel heel Noordoost-Twente vanaf december 7 dagen per week de gewenste busverbindingen. Gedeputeerde staten hebben de nieuwe dienstregeling deze week vastgesteld. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur zal rond de 6 graden liggen. En dan hebben we morgen opnieuw een mooie dag te gaan. Ook dan is het droog en rustig weer met in de ochtend wat mist. Maar later ook zon en temperaturen die rond de 21 graden liggen. Woensdag neemt de kans op wat regen weer toe.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
5: Hoi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
14: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië met 2-1 gewonnen. In Eindhoven schoten Teun Koopmeiners en Joshua Zirkzee oranje naar de overwinning. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het bovendien een bijzondere avond. Hij speelde zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. In Drachten is een arrestatie uit de hand gelopen. Volgens Omroep Friesland kwam de politie af op de melding van een brandje toen een agent door iemand werd bedreigd. Bij de aanhouding schoot de politie tot 2 keer toe in de lucht en is de verdachte getaserd. Er raakte niemand gewond. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht door de aanhoudende onrust en geweld bij scholierenprotesten. Jongeren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Sommige protesten eindigden in brandstichtingen, plunderingen en gevechten met politie. Duizenden mensen zijn inmiddels opgepakt. En Olympisch shorttrackkampioene Xandra Velsenboer gaat ook lange baan schaatsen. De 25-jarige rijder doet dit vooral voor plezier. Van een echte overstap is geen sprake, benadrukt ze. Shorttrekken blijft haar grote passie. Velsenboer pakte dit jaar bij de Olympische Winterspelen in Milaan 2 keer shorttrack goud. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en het wordt een graad of 10. Morgen wordt zonnig met wat lichte bewolking en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluze meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Alleenstaande kopers slaan steeds vaker hun slag op de woningmarkt. Uit cijfers van de hypotheker blijkt dat het aantal hypotheekaanvragen van singles de afgelopen maanden toenam. Waarschijnlijk omdat veel voormalige huurwoningen op de markt komen, die vaak kleiner en goedkoper zijn en dus vooral geschikt zijn voor alleenstaanden. De politie in Drachten heeft 2 waarschuwingsschoten gelost. Volgens Omroep Friesland beledigde een man een politieagent die op een melding van een brandje was afgekomen. Toen de politie hem daarom wou arresteren, escaleerde de boel, werd er als waarschuwing geschoten en werd de verdachte getaserd. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De chauffeur van de Nederlandse bus, die ruim 3 weken geleden verongelukte in Zwitserland, heeft voor het eerst van zich laten horen. Hij noemt het ongeluk een verschrikkelijke nachtmerrie en heeft veel verdriet. Het Zwitserse Openbaar Ministerie doet nog onderzoek naar het ongeluk, waarbij 5 Nederlanders om het leven kwamen. En Oranje gaat aan kop in de Nations League groep na de winst op Servië vanavond. Concurrenten Griekenland en Duitsland speelden gelijk met 0-0. Nederland en Griekenland staan daardoor gelijk in de pool, maar Oranje maakte meer doelpunten en is dus koploper. De volgende wedstrijden in de Nations League staan in november op de planning. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en er ontstaan enkele mistbanken. Morgen lost die mist in de ochtend snel op. De rest van de dag verloopt vooral zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: fm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hiepe. 12 Amerikaanse bommenwerpers zijn in alle haast van een Britse luchtmachtbasis weggehaald en teruggebracht naar de Verenigde Staten. Dat was nodig vanwege de veiligheid. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt die mogelijk een terroristische aanslag op de basis wilden plegen. Engeland denkt dat Iran erachter zit, maar Iran zelf ontkent dat. Ongeveer 1/3 van de woningen wordt door alleenstaanden gekocht, dat zegt de hypotheker. Het aantal hypotheekaanvragen van singles nam met 11% toe, terwijl dat van stellen nauwelijks toenam. Alleenstaanden profiteren waarschijnlijk van voormalige huurwoningen die te koop komen, omdat die vaak kleiner en goedkoper zijn. Een school in het Friese Oosterwolde gaat morgen gewoon open, ondanks een ontvangen dreigmail. Volgens Omroep Friesland ontvingen leerlingen, ouders en medewerkers van de school via een gehackt e-mailaccount van een leerling de tekst "Ik schiet deze school maandag overhoop." Wie het bericht heeft gestuurd, wordt nog onderzocht. En de blessure die Oranje-verdediger Mickey van de Ven in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Servië opliep, valt volgens bondscoach Xavi mee. Het leek even een ernstige blessure toen een Servische speler met zijn noppen vol op de hand van de Ven neerkwam. Eerder liepen Brobby, Geertruida, Gakpo en Van Hekken ook al blessures op bij Oranje. En dan nu het weer van Weer Online. Hier en daar ontstaan mistbanken. Verder blijft het helder met een graad of 10. Overdag is het vooral lekker zonnig en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Betaalbedrijf Molly komt met een nieuw betalingssysteem. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Het is een concurrent voor de opvolger van Ideal, Wero. Dat systeem krijgt veel kritiek omdat je betalingen achteraf via de bank kan aanvechten en terugdraaien. Bij het nieuwe systeem van Molly kan dat niet en zouden webwinkels meer keuze hebben. In Apeldoorn is het tot een confrontatie gekomen tussen de politie en een groep jongeren. Daarbij werd iemand getaserd, zegt Omroep Gelderland. Jongeren verzamelden zich voor de tweede avond op rij in het centrum. Stichtten een klein brandje, gooiden met vuurwerk en zochten de confrontatie met agenten. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Amerika heeft 12 bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis. Dat gebeurde volgens Amerikaanse media na nieuwe dreigementen richting de basis. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het onderzoek naar dat incident loopt nog. Volgens Engeland zit Iran erachter. En in Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht uit angst voor nieuwe gewelddadige protesten. Scholieren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Veel acties verlopen rustig, maar sommige lopen uit de hand met brandstichtingen en gevechten met de politie. Duizenden mensen werden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er is vannacht kans op dichte mist. 'S Ochtends lossen de mistbanken vrij snel op. Daarna is het vooral erg zonnig en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.